0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen lossen de files snel op. Er zijn ook niet zoveel bijzonderheden meer. Je hebt nog wel een kwartier vertraging op de N279 van Den Bosch naar Roermond tussen Middelrode en Heeswijk-Dinter. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is de vertraging nog bijna een kwartier tussen de Belgische grens en Hogerheide. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je ook nog een kwartier in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. En op de A27 van Utrecht naar Breda is het oponthoud een kwartier tussen Lexmond en Werkendam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er beginnen hier en daar wat files te ontstaan. Zo staat er file op de A15 Rotterdam-Europoort. Bij Rozenburg is de vertraging 10 minuten. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam bij Castricum ook 10 minuten oponthoud. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 is de vertraging al 20 minuten. En ook in Noord-Holland op de N244 Alkmaar-Edam tussen Alkmaar en Westgrafdijk een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Een hele goede morgen.
1: Ja, een hele goede morgen.
0: Het is veel te vroeg op een vrijdag.
1: Vind je?
0: Ja, maar het is altijd veel te vroeg.
1: Ja.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, het gaat goed.
0: Ja?
1: Ja, met mij gaat het altijd goed. Ik ben een lekker ochtendpersoon.
0: Gelukkig. Even voor iedereen. Ik ben Justin.
1: Ja, en ik ben Aniek.
0: En wij helpen je 2 uur lang door. Of 3 uur lang door. Zelfs.
1: Drie? Ja. En mocht je nou afvragen van, waar is Rea? Rea die is vandaag en maandag er niet. Want zij staat op Best Kept Secret. Dus hou de socials in de gaten.
0: Ja, ja we ja, gaan ja, heel veel ja, leuke foto's bij komen.
1: Ja, en ook uitzending. Ja, jongens, hou het in de gaten. Maar het is vandaag ook weer een bijzondere dag.
0: Oh?
1: Ja, het is zoals elke dag de vraag, welke dag is het vandaag? En vandaag is het Internationale Dag tegen Kinderarbeid. Ja, en we hebben het niet over de vaatwasser uitruimen of je kamer schoonmaken. Dat zou je wel denken. Dat zou wel fijn zijn als dat niet meer hoeft. ja, en het is tegen kinderarbeid. Omdat dat gewoon nog heel veel gebeurt. Dat heeft dus de Verenigde Naties zo weer een dag van gemaakt. Om 218 miljoen kinderen die gedwongen worden om te werken een betere toekomst te geven.
0: Hoeveel?
1: 218 miljoen.
0: Waarom?
1: Ja, maar dat is echt veel, hè?
0: Dat is veel te veel.
1: En moet je nagaan dat je waarschijnlijk nog niet eens echt weet hoeveel kinderen het doen. Want er gebeurt ook veel stiekem of in landen waar ze minder internet hebben. En
0: ik wou het zeggen, dat zijn mensen die dan...
1: Dat is echt...
0: Ja, zo niet eens geld krijgen ze ervoor of iets. Helemaal niks.
1: Nee, het moet. En ja, dat is echt wel... En op 12 juni staan we elke keer erbij stil. Maar ik vind het dus vaak dat het pas sinds 2002 georganiseerd wordt.
0: Ja, dan toen stabiliseerde de wereld weer een klein beetje.
1: Ja.
0: Nou, als er nog wel wat er is weer
1: maar
0: gebeurd.
1: Dat ik denk van wow, dat is eigenlijk 2002 jaar te later. Ja, dus ik ben benieuwd. En je gaat vandaag ook wel wat reclame hierover voorbij zien komen langs de weg en overal.
0: En op tv.
1: Ja, en
0: ja.
1: Goed verhaal.
0: Het is vooral wel belangrijk dat we inderdaad gewoon stil blijven staan. En kijk nou wat je zelf ervoor kan doen.
1: Zie
0: nou,
1: ja, dat ook.
0: Als je nou voorbij een winkel loopt, denk van misschien is die iets te jong om hier te werken.
1: Ja, en fast fashion. Mensen zeggen over het milieu. Maar wat is er ook met fast fashion? Vaak kinderarbeid zit daarachter.
0: Ja.
1: En dan denk aan bepaalde sites. Niet allemaal, maar let daar wel.
0: Als het te goedkoop is dan je denkt.
1: Je kan niet een shirt voor 10 cent kopen.
0: Nee.
1: Daar gaat vaak wel iets fout.
0: Ja, plus het feit dat die shirt waarschijnlijk helemaal niet aan kwaliteit is.
1: Nee, dat ook. Dat boeit mij eigenlijk nog niet eens zozeer.
0: Nee, maar het gaat meer als iets te goedkoop is, is het meestal te goed om...
1: Ja, dat wel.
0: We gaan op
1: dus
0: gaan.
1: Check het altijd.
0: Ja. Dus vooral inderdaad even goed blijven staan. En kijken dus. Weet je een beetje bewust waar je alles koopt.
1: Ja.
0: Wij gaan terug naar de muziek. En dan komen ze op terug. Maar we gaan nu naar William en Justin Bieber. Met hashtag ThatPower.

0: Ja, toch wel een lekker nummer. En ja, hij zingt over American Girls. En dat komt omdat hij, toen hij dit schreef, al zijn vrienden gingen trouwen met Amerikaanse vrouwen.
1: En dat is je Harry Styles momentje van vandaag.
0: Ja. Maar ja, maar ik heb wel nog een leuk nieuwtje. Want we gaan naar Heb je dit al gezien?
1: En dat zal vast niet.
0: Nee.
1: Voor iedereen die het niet weet, want niemand weet dit. Ik ben ziek geweest in principe voor 2 weken. Ik ben nog steeds ziek, maar we zijn hier gezellig. Dus
0: yes.
1: Ik heb geen reet meegemaakt. Nee.
0: Dus ik heb gewoon iets leuk, iets schattigs. Want er is een tijdje terug in Beekse Bergen een babyneushoorn geboren.
1: Oh.
0: Ja, en ik wil het toch benoemen, want gisteren heeft hij zijn eerste stapjes gezet.
1: Yay.
0: Dat was mijn nieuwtje. Dat heb ik gezien. Ja.
1: Oh. Ja, heb je het live gezien? Of heb je camerabeelden gezien?
0: Dat jammer genoeg niet. Ja, dat zou wel... ja.
1: Jammer weer.
0: En er is nog iets gebeurd.
1: Oh.
0: Want, ja... Er is dus een struisvogel ontsnapt in Egypte.
1: Ontsnapt ja. Hoe? Van mocht die Egypte niet uit? Of?
0: Nee, vanuit een verblijf. Of het nou een dierentuin is, neem ik aan van wel, staat er niet precies. Maar hij is er dus in een tuk-tuk achteraan gegaan. Want een struisvogel kan natuurlijk vet snel rennen.
1: Ik kan het zeggen, die kan wel lekker doorlopen.
0: En hij heeft bijna een halve dag bezig geweest.
1: Om ze terug te krijgen.
0: Om hem te vangen.
1: Ja.
0: En dan, ja, dat is eng hè.
1: Ja. Ja, maar stel je voor dat je dan in die tuk-tuk zit. En dan weet je, dat ding gaat niet harder dan 30.
0: Nee.
1: En dan heb je struisvogel.
0: Ja. Maar dat is echt eng, hè?
1: Het is net zoals die ene scène van Jurassic Park. Nee, ik weet het. Ik moet jouw popculture even zoeken. Ja, bedenk je, sorry. Hele grote T-Rex achter een heel klein karretje.
0: Oh my god. Ja. Dus, ja.
1: Wat zou dan in die tuk-tuk hebben gezeten? Misschien voedsel?
0: Ja, ik weet het niet. Ja, echt. Maar überhaupt... heb jij ooit in een tuk-tuk gezeten?
1: Niet vrijwillig.
0: Gaan die dingen hard of niet?
1: Nee, echt totaal niet. Nee, dat zijn echt gewoon... Ja,
0: het is toch een soort brommer / scootertje. Ja, alleen dan...
1: Ik zou zeggen zelfs nog een snorfiets.
0: Ja?
1: Ja. Dat ding heeft echt 0 pk hoor.
0: Oh, ja, dat weet ik niet. Ik ben nog nooit echt in landen geweest waar dat is.
1: Het moet natuurlijk niet te hard kunnen. Want anders gaat het fout.
0: Ja, het is daar natuurlijk super druk altijd. Dat zie je ook met scooters. Oh. Ja, en dat was alweer Heb je dat gezien?
1: Heerlijk.
0: Ja, dus we gaan zo alweer naar het verkeer. En ik ben bang dat het super druk is, want het is slecht weer.
1: Ik wou zeggen, slecht weer. Mensen weten niet meer hoe ze moeten rijden.
0: Dus gaan met de auto. En hoeveel file denk jij dat er ongeveer een kilometer staat?
1: Ik denk, omdat het vrijdag is en het nog een beetje richting de zomer gaat, ik denk dat we bij de 250 à 300 zitten.
0: Ja, maar het is wel nog vroeg. Ik zit er altijd heel ver naast. Ik denk 100 kilometer.
1: We gaan het zien. Maar eerst gaat Diana Ross ons helpen met haar oude piano.
0: Fijn.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er beginnen hier en daar wat files te ontstaan. Zo staat er file op de A15 Rotterdam-Europoort. Bij Rozenburg is de vertraging 10 minuten. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam bij Castricum ook 10 minuten oponthoud. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 is de vertraging al 20 minuten. En ook in Noord-Holland op de N244 Alkmaar-Edam tussen Alkmaar en Westgrafdijk een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: hij last heeft van de pollen?
1: Wat?
0: Zal hij last hebben van de pollen?
1: Hoezo?
0: Omdat hij moeite heeft met adem.
1: Oh my god. Zodra iemand hem uit moet leggen, dan gaat er iets fout, hè?
0: Ja, ik weet het, maar dat zijn mijn grappen.
1: Ja.
0: Welkom in de ochtendshow.
1: Ja. Jij welkom in de ochtendshow, ja, bedoel je?
0: Ik weet het, maar ik doe welkom in de ochtendshow met mij.
1: Ja, ja, want ik zit hier vandaag, Danique, samen met Justin.
0: Hallo.
1: En je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan. En het is alweer bijna het einde. Nou, we zitten op de helft van het eerste uur. Gaat
0: ja,
1: het snel?
0: Het gaat snel.
1: Ja, en dat brengt ons alweer naar het volgende, namelijk naar Recap Vrijdag. En voor de mensen die dit niet kennen, zoals Justin, normaal vraagt Rea mij hier vragen over het nieuws. Ja, dat is echt mijn sterkste punt altijd. Maar nu dacht ik, aangezien met Justin zat, nu ga ik het een keer met hem doen. Dus ik heb 3 vragen voor jou.
0: Okay.
1: Ik heb ze expres niet te moeilijk gedaan. Ook al ben je ziek geweest, hoop ik wel dat je dit een beetje weet. Sommigen wel, sommigen niet.
0: Ik denk het. Maar we gaan zien.
1: Nee. Oké, ik begin met de eerste. Er is een verhuurder heel erg boos geworden op de bewoners. Want ze weigerden iets weg te halen. Wat wilde de huurder niet hebben?
0: Dus een huurder wou iets niet hebben?
1: Een verhuurder?
0: Maar... Ja.
1: Die is dus boos geworden op zijn huurders.
0: Ja.
1: Omdat ze dus dingen hadden opgehangen. En wat hij niet wilde. Maar de huurders die weigerden om alles weg te halen. Wat wilde dat ze weghalen?
0: Ik ga vanuit van een vlag, maar...
1: Alle oranje BK-versiering.
0: Juist. Ja, nee, dat heb ik wel gehoord.
1: Ja.
0: Tot.
1: Deze, het is niet overdreven. Het is niet de Oranje Straat waar ik het over heb. Het is een flatje waar aan de balustrade van de balkons vlaggen hangen. Gewoon als in Hup Holland Hup vlaggen.
0: Mm-hmm.
1: En daar is dus best wel een taboe om, want dat mag niet van de verhuurder. Want dat vindt hij niet mooi.
0: Ja, erg begrijp ik het ook wel.
1: Ik kan hem begrijpen, maar dat ik denk, weet je... het is, hoe lang is het? 3-4 weken?
0: Ja.
1: Zoiets.
0: Heel eerlijk. En dat zeg ik echt. Met het WK. Ik ben altijd blij wanneer Nederland eruit gaat.
1: Want?
0: Nou, dan gaat alle oranje gekte gaat weer weg. En alle oranje snacks gaan in de uitverkoop.
1: Ja, maar weet je wat me er zo opvalt? Dat bij het WK heb ik het idee dat Nederland oranjer is dan met Koningsdag.
0: Ja,
1: qua versiering, hè?
0: Maar het is ook zo.
1: Ja, dat is echt bizar. Oké, dan gaan we naar de volgende. Want er is van de week een recordbedrag met een loterij gewonnen in België. Met een Europese lot. Hoeveel euro heeft hij gewonnen? Ik ga helpen.
0: Mm-hmm.
1: Is dat 100 miljoen? Is dat 150 miljoen? Of is dat 175 miljoen?
0: Oké, is het recordbedrag voor België?
1: Voor België.
0: Oké, voor België.
1: Het stond eerst... Oh nee, dan weet je het
0: nee,
1: grapje.
0: Nee. Ik ga vanuit op B.
1: Nee, 175 miljoen.
0: En waar is mijn gedeelte?
1: Ja, en dat je dan denkt, hij leeft natuurlijk wat in daarvoor. Hij krijgt niet volledig. Hij krijgt alsnog 174 miljoen en 900 euro. Nee, 173 miljoen, 900 euro. Dat je denkt, wow, dan gaat de hele miljoen af. Maar ik denk dat deze persoon niet gaat huilen om een miljoen.
0: Denk het ook niet.
1: Want dit is echt bizar veel.
0: Dat is heel veel inderdaad. Ja. Nou ja, doe mij niet maar een miljoen als hij hem toch kwijt moet.
1: En nu ga ik iets vragen waar ik heel benieuwd naar ben. Ik denk dat heel veel mensen dit misschien... ik weet het niet. Er is van de week een hele grote opening van iets geweest. In het buitenland. Het is heel bijzonder omdat heel veel mensen dit niet hadden verwacht dat dit zou gebeuren. Wat is er geopend?
0: Het WK in Amerika.
1: Nee, het gaat om een gebouw.
0: Oké, ik heb geen flauw
1: idee. De Sagrada Familia, ook wel. Die hele grote kerk waar ze al 145 jaar mee bezig zijn.
0: Oh, is die eindelijk af?
1: Hij is af.
0: Wauw.
1: Maar... Je kan er nog niet naar binnen, want hij staat nog in de steigers en die moet ze afbouwen. Maar hij is wel al gezegend woensdag door de paus.
0: Oké. Okay.
1: En waardoor het dus nog wat langer duurde, is kwam omdat er een hele zware kruis op de kerk is gezet. Van 17 meter hoog en iets van 13 meter breed. Van 100 ton.
0: Ik til hem niet naar boven.
1: Nou, weet je wat ik denk? Ik ga die hele kerk niet in, want ik zie het al gebeuren. Dat ding. Naar beneden valt op mijn hoofd.
0: Ja, dat doet meer pijn dan een stuiver die op je hoofd valt.
1: Ja. Nou, en ik heb makkelijk een vraag gesteld. Je hebt er gewoon geen goed, joh.
0: Nee, klopt. Want ik luister, cultuur heb ik niet.
1: Ja. Nou, dan gaan we daar maar snel weer naar de muziek. Want straks komt alweer het nutteloze feitje van de dag.
0: Nou, door die vragen ben ik wel helemaal hello or feet.
1: Ja.
0: En de naam Morzet denk het ook wel.
2: I had no choice but to hear you. You stated your case. Time and

0: heel gezellig toen ik dit nummer begon.
1: Ja, dit is van vorige week Counts Hebben voor de Powerplaat. Ja, het was niet een favoriet. Maar daarover gesproken, ga straks wel door nog naar de Powerplaat. Maar dat is voor later. Ja. En dan gaan we bekendmaken wie de winnaar is.
0: Dat zeker.
1: Maar eerst...
0: Jij zei trouwens, je vindt het niet leuk. Maar ik hoorde je wel... Run.
1: Ja, daarom vind ik het een irritant nummer.
0: Want je zingt ermee?
1: Hij zit in je hoofd en ik heb er gehaast van. En ja, anyway. We gaan weer verder naar het volgende. Want het is tijd voor het nutteloos feitje van de dag. Ja, en vandaag heb ik er weer één. Want hiermee kan jij lekker de blitz zijn bij het corsetapparaat. Je hebt er niks aan. Het is een beetje grappig, een beetje raar. Maar vandaag geldt die als volgt. Wist jij dat geiten driehoekige pupillen hebben?
0: Toevallig wel.
1: Maar wist jij dan ook dat ze daarom een panoramatisch gezichtsveld hebben, waardoor ze 320 tot 340 graden zicht hebben?
0: Panoramisch?
1: Ja.
0: Ja. Maar nee, dat wist ik dan weer net niet. Panorama's zijn trouwens ook heel mooi.
1: Ja.
0: Heb je ze ooit gezien?
1: Ja. Ik heb scheikunde gehad, natuurkunde. Tuurlijk.
0: Panorama's zijn...
1: Nee, ik heb geen idee. Ja, dat zijn toch die driehoeken met die regenbogen?
0: Nee, dat is een prisma. Panorama's zijn foto's en schilderijen die heel lang in de breedte zijn, tot je ze van links naar rechts kan zien.
1: Oh, panorama.
0: Ja.
1: Ja, want er is er eentje, ook in Den Haag. Die is dus niet meer heel.
0: Oh, niet? Is kapot?
1: Ja.
0: Dat is dat ding wat in de titel zat.
1: Ja, ik ga heel kort vertellen. Dit schilderij stond in, weet ik even niet waar...
0: Ergens in Scheveningen.
1: Ja, ergens in Scheveningen. En dat is een ronddoek, als in 360 graden. En dat wilden ze verplaatsen. En wat dachten de mensen die het gingen opruimen?
0: Laat hem oprollen.
1: Nog erger, want hij zit vast aan palen. In plaats dat je netjes hem openmaakt, hebben ze bij elke paal ratsch door het doek. En niet via de zijkant, nee, als in dolder de schildering.
0: Oh.
1: En zijn ze alle palen eraf gaan halen.
0: Dat is niet...
1: Want dat is makkelijker.
0: Goed.
1: Dus dat is weer het nutteloos van vandaag.
0: Dus denk je, ik doe wat fout op het werk. Geen zorgen, je hebt geen schilderij gesloopt wat honderd jaren oud is.
1: Geld is. Maar we gaan zo weer door naar de muziek en richting het tweede uur. En daar hoor je ook eerst nog het verkeer en het nieuws voor. En daarna beginnen we met de powerplaat van deze week. En dan gaan we het hebben over de kanshebbers.
0: Yes, maar eerst Megan Trainor met Badass Woman.

0: Ja, en dit brengt ons alweer aan het einde van het eerste uur van Vallen en Opstaan. Maar niet getreurd, want we hebben gewoon straks nog 2 uur lang heel veel nieuws en weetjes voor jou.
1: Ja. We gaan dus meteen eerst direct naar de pauwplaat.
0: Ja, nou eerst nog het verkeer en het nieuws. Want dat is ook wel belangrijk. En daarna gaan we naar de pauwplaat.
1: Vooruit maar.
0: En dan als we die hebben gehoord, laten wij bekendmaken welke er heeft gewonnen. En welke wij volgende week elke keer horen.
1: Ja, we moeten verdragen.
0: Wat?
1: Ik zei welke we moeten verdragen.
0: Nee,
1: de hele week.
0: Niet.
1: Niet?
0: Nee. Nou. Kan altijd erg, vind ik. Nou, ben je benieuwd? Blijf vooral hangen. En dan gaan wij
1: de pauwplaat zo draaien.
0: Ja.
1: Maar eerst nog even op muziek. En dan de files.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan alleen files in de noordelijke helft van het land, zoals op de A7 Horen-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend is de vertraging 10 minuten. Op de A28 Groningen-Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord ook 10 minuten oponthoud door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de N203 Alkmaar Amsterdam voor de aansluiting met de A9 is de vertraging ook 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is de powerplaat van deze week. Huh?

0: Wait, hold up, stop.
1: Ja, toch wel weer een hele lekkere powerplaat. En vandaag hoor je hem voor de laatst.
2: Nee.
1: Helemaal, want je hoort hem altijd terugkomen in de database. Maar wel als powerplaat van de week.
2: Je hoort hem ook zondag nog en zaterdag.
1: Oh ja, tot zondag. Ja. Je.
2: Maar geen zorgen, we gaan lekker luisteren. In ieder geval, jij mag ons gaan vertellen welke het eerst niet is geworden.
1: Nou ja, want het is vrijdag. Dat betekent dat wij de powerplaat kanshebber van volgende week bekend gaan maken. Want jullie hebben deze week kunnen stemmen. Ik kan je één ding vertellen. Dit heeft heel veel verschuivingen gehad. Want op de website stond er zelfs een heel ander nummer dan op de Insta. Ja, dus jongens, stemmen, want als je er niet mee eens bent, is het je eigen schuld. Ik ga beginnen met nummer 3. En dat is Pilet van Mavos Joey. Dat is een Frans nummer. Dit nummer is al een paar jaar geleden eigenlijk uitgekomen, maar dit is weer een nieuwe versie van dit nummer. En ja, je moet ervan houden. Het is wel een lekker nummer. Ja. Maar dat is nummer 3.
2: Ja, blijkbaar niet lekker genoeg om powerplaat te worden.
1: Nou,
2: dan gaan we nog maar één keer even naar luisteren.
1: En dan gaan we alweer door.

0: Ja, en dit was dus kanshebber, maar is op plek 3 geëindigd. Wat betekent dat wij nu nummer 2 gaan bekendmaken. Wat als jij goed oplet ook betekent, weet wat nummer 1 is.
1: Oeh, spannend.
0: Ja, en de nummer 2 is een samenwerking tussen twee artiesten. Een hele leuke samenwerking, want het is namelijk Nonché Without You van Skrillex en Feit. Waarvan de eentje is dus grunge zanger geweest. Die maakt dus nu elektronische muziek. Sommigen noemen het techno, maar het is wel wat meer elektronisch. En het is toch wel een lekker nummer, maar jammer genoeg net geen powerplaat geweest, want deze hing heel erg met nummer 1. Elke keer te bettelen van welke. Maar jammer genoeg is het hem toch net niet, maar gelukkig horen we hem wel nog eens terug.
1: Ja, dus dan zonder gedoe, Skrillex en Feit, Notch Without You.
0: Notch Without You.

0: Ja, en dat was alweer Not Say Without You.
1: Dat, ja. Hoe vaak gaat dat sampletje terugkomen? No,
0: ja, maar dit is geen sample. Dit is echt. Ze hebben letterlijk het hele nummer gepakt. Ze hebben hem versloomd. En daar hebben ze over gerapt. Ja, het is.
1: Een
0: je
1: keuze.
0: Moet ervan houden. Maar dit betekent dat

0: ze de nummer 1 bekend gaan maken. En dat is That's My Peach van Horse Girl. Ja, en als je Horse Girl niet kent, normaal maakt zij echt keiharde techno. En ook met samenwerking doet ze ook techno wel wat minder. Als je haar opzoekt, zie je ook echt een meid in een paardenmasker. Je weet ook niet hoe ze eruit ziet. Je kan het wel vinden, maar eigenlijk wil ze dat niet. Ja, pak de zonnebrand er maar bij, zoals ze dat ook zelf zegt. En luister goed of je de dolfijnen kan horen, want hier is That's My Beach van Horske.
1: De powerplaat die je dus volgende week de hele week gaat horen.

0: Ja, ik ben benieuwd of jullie de dolfijntjes ook hoorden.
1: Is nou, heel eerlijk, als het nummer had geheten That's My Fish, was het ook prima.
0: Ja, maar de titel is That's My Beach, maar volgens mij zegt ze toch net wat lelijker.
1: Tuurlijk.
0: Maar je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan. We zijn alweer bijna op de helft van het tweede uur. Ik ben Aniek en ik zit hier vandaag weer samen met Justin.
2: Hallo.
0: Ja, en we hebben dus net de powerplaat van volgende week bekendgemaakt. Wat betekent dat we alweer doorgaan naar de Zin in een plaat. En dat is gewoon een soort cadeautje voor onszelf. Iets wat helemaal niet te maken heeft met de kanshebbers of de powerplaat. En ik heb vandaag een leuk nummer uitgekozen.
1: Je staat te popelen.
0: Ja, en vorige week heb ik hem gezien. Volgende week ga ik deze artiest ook zien op Pinkpop en bij Kaderhoek. Waar ik vorige week was, waar ook een hele leuke recap van Onwijs op onze Insta. Die je zeker even moet checken. Girlpower-radio. Stond hij ook. En dan gaan we zo luisteren naar Alleen Voor Jou. Maar snel nog tussendoor. Heb jij nou ook een nummer wat je graag wil horen? Laat dat ons vooral weten via de Teach chat of via de app. Maar je kan ons natuurlijk ook gewoon appen. En laat ook vooral weten waarom jij dit nummer wilt horen. En misschien draaien wij het wel speciaal voor jou.
1: En nou, als je ons wil appen is het 0634606464.
0: En anders heb je het WhatsApp-icoontje op de website. En
1: de app.
0: Ja, het is makkelijker wordt het niet.
1: Inderdaad.
0: Dus ik ben benieuwd. Maar hier is Alleen Voor Jou. Van

0: toch belangrijk. Respect your mother. Harry Styles. Ja, dat zit er alweer op, hè. Zijn concerten. De reeks van 10 shows.
1: Mis je dan?
0: Ik ben niet geweest. Oh. Maar gisteren was ik bij mijn zus. En ik heb 4 uur lang moeten aanhoren. Ja. En ik mis hem. Ja. Nee, ik vind het toch wel cool dat hij van alle landen in Europa dan toch ons en Engeland staat. Ja, dat jij denkt, wij zijn toch maar een kikkerlandje. Maar hij houdt heel erg van Nederland.
1: Ja, zou ik ook doen. Stroopwafels.
0: Ja, maar hij houdt van fietsen en van weet ik het wel.
1: Het is een heel gezellig land, Nederland. Vergeleken met wat er om ons heen zit.
0: Ja, misschien wel. Maar er zijn wel meerdere nieuwe wereldtour. En daar ga ik het zo ook nog over hebben. En over nieuwe albums. Want wij gaan zo meteen naar het verkeer.
1: Ja.
0: Dan hoor je nog wat nummers en muzieknieuws. Maar we hebben nu ook nog wat muziek voor je.
1: Inderdaad. We hebben namelijk Missy Elliott. Met My People.
0: Oh my lord.
1: The Basement Jazz Remix.
0: Ja, leuk. Nee.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan alleen files in de noordelijke helft van het land, zoals op de A7 Horen-Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend is de vertraging 10 minuten. Op de A28 Groningen-Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord ook 10 minuten oponthoud door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam voor de aansluiting met de A9 is de vertraging ook 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, en dan komen we nu bij een van mijn favoriete rubrieken in de ochtend. Hallo, ik ben Aniek en je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan. En ik zit hier niet alleen, maar met de beste Justin.
1: Jij kent meer Justin?
0: Hè?
1: Jij kent meer Justin?
0: Ik ken heel veel Justin. En ik kan wel zeggen dat jij de aardigste bent.
1: Gelukkig.
0: Sorry, Justin. Nee, we gaan naar het muzieknieuws. En ik denk voor de mensen die mij een beetje hier al vaker intunen, is Danique is houdt van muziek.
1: Raar.
0: Het is een passie. En ik weet veel en ik hou me er heel erg mee bezig. En daarom heb ik wat nieuws. Laat ik even heel luchtig beginnen. Ja, luchtig. Onze eindige kleine Joost Klein is op dit moment op wereldtour. Ja. Fantastisch.
1: Zo blijven die jongen.
0: Ja, het is hem echt gegund. Ik ga niet alles op mijn gaten draaien. 2016 al, maar hè. Maar hij zou dus ook binnenkort in een heel groot podium staan. Maar hij moet helaas afzeggen.
1: Oh.
0: Wegens privéomstandigheden. Ja.
1: Jammer.
0: En ik ken dus mensen die vanuit Nederland helemaal naar Amerika gaan. Om daarbij te zijn, geld hebben betaald en door zijn privéomstandigheden gaat altijd voor. Nu een vakantie naar Amerika hebben en later nog een keer moeten.
1: Ja,
0: wel lekker, maar duur.
1: Ja, het is prijzig. Heel prijzig.
0: Ja.
1: Ik ken mensen ook die volgen inderdaad complete artiesten door de complete tournees heen.
0: Vind ik ook knap hoor, dat je dat kan financieren.
1: Ja, dat is. Maar ook heel eerlijk, als ik één keer een concert heb gezien in een tour, heb ik ze voor mijn gevoel allemaal gezien.
0: Ja, ik ben vorig jaar 2 avonden bij dezelfde geweest. Allebei achter elkaar.
1: Nog geen judgment, maar dat is gewoon puur persoonlijk wat ik eraan denk. Maar
0: dat vind ik dus ook een tijd. Tot die keer. Maar ik zou het ook niet nog een keer doen. Maar dat was wel gewoon een ervaring. Maar ik heb nog meer nieuws. Want volgende week is Pinkpop. Hey. En daar staat zaterdag The Cure. Ja. Fucking ziek.
1: Heerlijk.
0: Maar die dag ben ik er jammer genoeg niet.
1: No.
0: Maar ik heb wel ander goed nieuws voor alle fans van The Cure. Want Robert heeft bekendgemaakt en officieel vastgelegd dat het nieuwe album van The Cure al af is.
1: Oeh.
0: Ja. En ik ben benieuwd hoeveel... Hoeveel nummers erop staan. Aangezien ook... de gitarist een paar maanden terug is overleden.
1: Mm.
0: Jammer genoeg.
1: Ja.
0: Of hij toen al af was of dat ze toch een ander... Want hij kan zelf, Robert, de lead ding, kan zelf ook heel goed gitaar spelen. Maar ik ben heel benieuwd hoe ze dat hebben opgelost.
1: Ja, ik denk dat ze het wel hebben opgevangen als er nog inderdaad iets nodig was. Maar ik denk dat het wel heel veel was. Ik denk dat er één nummer misschien is die geen gitaar nog had.
0: En wat dus ook nog onduidelijk is, want The Cure is nu op dit moment niet op tour. Dat begint zaterdag vanaf Pinkpop gaan ze weer door. Want na de overlijden van de gitarist zijn ze gestopt.
1: Begrijpelijk.
0: Ben ik heel benieuwd, want hier is dus ook nog niks naar buiten gekomen. Van, komt er een andere gitarist te staan? Of gaan ze het zonder doen? Dus via het bandje. Want die mannen zijn ook al oud. Ze zijn echt oud.
1: We gaan het zien.
0: Ja, of dat hij Robert het gaat doen. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, en dat was weer mijn muzieknieuws voor vandaag.
1: Nou, ik hoop in ieder geval dat mensen wel van The Cure kunnen genieten.
0: Ja, en zo niet... Boy, don't cry.

0: Samba. Maar samba is denk ik niet het thema van vandaag.
1: Samba. Nee, want we gaan alweer door naar het volgende. Zelfde woord, ander nummer. En wat wij gaan doen is, elke week ga ik lekker, heb ik een brainwave, want dat heb ik heel veel. En dan ga ik een woord verzinnen. En dan maak ik het normaal altijd Rea heel erg moeilijk. Want dan probeer ik een woord te zoeken waar zij geen nummer mee kan vinden. Want dit woord moet in een titel staan. Het mag in het Engels zijn, het mag in het Nederlands zijn. Dat maakt niet uit, zolang het maar voorkomt. En vandaag had ik eigenlijk niet zo'n zin om het heel moeilijk te maken. Dus ik dacht, weet je wat? Ik werk bij de radio. Radio! Ja, en dat was best wel makkelijk. En er zijn dus gewoon titels met letterlijk alleen het woord radio. Dan heb je nog een hele zin.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat denk je niet.
1: Nee. Letterlijk twee radio. En allebei van ons eigen kleine kikkerlandje. Want we beginnen met snelle radio. Dit nummer kwam in 2023 uit in augustus. Het is een echte feel-good nummer. Maar de tekst is wat minder. Want het gaat nou ook over hartpijn en liefdesverdriet. Hij besloot heel toevallig bij de titel promotie te maken. Voor een actie op te zetten.
0: Ja, en het hele leuke eraan is, heel goed luisteren.
2: Hoi, mijn naam is Snelle en je luistert naar Girl Power Radio.
0: Die hebben we gewoon.
1: Ja, want hij is, ja, ik was er niet, maar hij is hier dus ook geweest. Want wat ging hij doen? Hij ging bij zoveel mogelijk radiostations die dag langs om het nummer radio te draaien. Hij maakte geen promotie van waar die zou staan. Zodat,
0: geen massa-fans overal nergens
1: waren. Nee, dus je wist wel, hij is ergens. Maar het leuke is, hij ging dus van de grootste tot hier wat kleiner, tot nog groter. En dat was wel...
0: Die dag zelf was chaos.
1: Ja?
0: Want we hoorden het een dag van tevoren, tot hij naar ons toe ging. We mochten nergens iets plaatsen, we mochten nergens wat zeggen. En toen wij het wisten, zaten we opeens met z'n vieren in de ochtendshow.
1: Zo moet er niet aan denken.
0: Nee, ik zat sowieso in de ochtendshow, die dag. Samen met Rea. En toen kwamen er opeens twee andere personen bij. Die dachten, weet je wat? Ik kan er ook gezellig even bij zitten. Maar ik doe zo graag de ochtendshow.
1: Ja.
0: We hebben ook hier op onze hele mooie wall of fame... staat ook ergens een foto van Snelle. Het is de enige die in een ander formaat zit dan de rest van de foto's.
1: Ja, weet je wat ik trouwens ook leuk vind? Sorry, dat heeft niks mee te maken. Ja. Maar we hebben hier dus ook Orgel Joko hangen.
0: Ja, klopt. Die hebben we ook een paar keer gehad.
1: Ja.
0: Supergezellig.
1: Nou, maar dan gaan we alweer door naar het hele andere nummer. Want we gaan naar een wat... heel veel oude nummer. Van de Dolly Dots. Radio. Dit nummer komt uit 1979. Het is een echt een popnummer. Het is voor hun een van de eerste echt bekende nummers die ze hebben gemaakt. En het bijzondere aan deze single is dat het in Nederland succes. Maar dit nummer is dus in Japan een hele gigantische hit geweest. Waardoor ze in de jaren 80 ook een gigantische fanbase daar hadden. Waardoor ze in Azië zelf op tournee konden. Dus naast een Azië-tournee.
0: Waarom Japan?
1: Met Nederlandse muziek.
0: Ja.
1: En dat is dus de hele rare eraan. Ja, het is wel vet, maar het is dus heel raar eigenlijk ook. En waarom dat nou was, weet niemand. Maar ze gingen er gewoon heel lekker op. Maar ja, dat zullen hun vast ook denken met dat hier K-pop soms, of J-pop, heel groot is. Dat hun ook denken, ja, ze kunnen ze nog niks van verstaan. Maar toen waren ze nog heel jong. Dus we hebben twee van eigen bodem. Radio van Snelle en radio van de Dolly Dots.
0: Heerlijk genieten. Dus met de radio.
1: Ja.

0: Ja, dat waren weer de radio's, want je luistert naar de radio.
1: Girl Power Radio.
0: Girl Power. Ja, en dat betekent dat wij alweer aan het einde komen van het tweede uur van Vallen en Opstaan. Maar niet getreurd, we hebben nog een heel uur vol lekkere muziek, weetjes, maar ook het sportnieuws
1: komt
0: vandaag voorbij. En dat is een keertje weer anders dan normaal, want onze lieve Deborah en Rhea zijn namelijk naar Best Kept Secret. Daarom is Rhea er nu ook niet. Maar dat betekent dus ook dat Justin het sportnieuws moet gaan.
1: Ja, het is zo spannend ook het sportnieuws.
0: Ja.
1: Ja, het is echt
0: ja, een keer weer anders,
1: heel nerveus.
0: Hè? Maar volgende week hoor je gewoon weer lekker Deborah.
1: Inderdaad, dan ben je weer gelijk van mijn zuster.
0: Ja. Maar we hebben nog een hoop te doen en te luisteren en te vertellen. Dus we gaan zomaar weer over naar het nieuws en het verkeer. Maar eerst hebben wij nog een lekker nummer voor jou. En dat is...
1: Gerard Joning. Met rood, wit en blauw.
0: Heerlijk.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan alleen files in de noordelijke helft van het land, zoals op de A7 Horen-Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend is de vertraging 10 minuten. Op de A28 Groningen-Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord ook 10 minuten oponthoud door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam voor de aansluiting met de A9 is de vertraging ook 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ja, dat, ja.
1: Kylie.
0: Ja, nou, welkom bij het derde en laatste uur van Vallen en Opstaan van vandaag. Mijn naam is Danique en ik zit hier vandaag niet met Rea, maar met Justin.
1: Hallo, ik ben Justin en niet Rea.
0: Nee, raar. Dat zou je ook denken als Rea de stem gewerkt. Ik denk wel dat Rea zo klinkt na dit weekend, want ze is namelijk op Best Cat Secret Festival. Ja, fucking ziek.
1: Dus
0: ja, vandaag moet je dit met ons doen. En ja... Lekker.
1: Jammer joh.
0: Ik ben er toch altijd. Dus je kent hem ondertussen hoop ik wel.
1: Denk wel.
0: We gaan alweer verder naar het volgende. Want het is vrijdag. En dat is voor de meesten toch de laatste werkdag van de week.
1: Hopelijk.
0: Maar ja, zo niet. Het is sowieso de laatste vrijdag van de week. Dat is altijd. Maar ja, dan is de vraag. Hoe kom jij deze laatste werkdag of deze laatste vrijdag van deze week nou echt goed door? Ja, ik heb een tip. Wow. Zet een energieke playlist op. Als je dat, als het werk toelaat, niet zomaar oortjes of een koptelefoon opdoen. Als je bijvoorbeeld juffrouw bent, weet je, dat lijkt een beetje raar dat je voor de klas staat. Maar als je werk het toelaat, zet daar muziek op waar je energiek van wordt. Dat is ideaal om inkakkers vaak rond 3 uur weg te halen. Maar, doe niet energiek nummer met, oh, ik kan dit meezingen, ik ken dit, want dan is het afleidend. Dus je moet gewoon, je hoeft niet hoe zeg je dat? Inimiskentaal?
1: Ik denk ook net zoals Rea en plaatjes. Ja. Dus het eerste wat ik aan dacht is happy hardcore in de peuterzaal.
0: Ja, eerlijk. Zie je met een koptelefoon op. Maar je hoeft niet menstruale muziek. Hoe zeg je dat? Immenstruale.
1: Immens. Jezus. Alleen met muziekinstrumenten. Ja. Muziek.
0: In mijn menstruale. Goedemorgen.
1: Instrumentale. Dat
0: ja,
1: is
0: dat.
1: Het. Dat is hem.
0: In menstruale. Muziek. Maar het werkt echt. Maar ja, dus doe geen karaoke nummers. Doe niet jouw favoriete artiest als er heel veel meezingen. Want dan denk je, oh my god, ik ken het nummer. En het feit dat je dat al gaat denken, dan word je ook weer afgeleid. En af en toe mag het wel, maar als je echt met iets geconcentreerd bezig bent, is dat niet slim. Justin, heb jij nog een tip?
1: Koffie. Nee, maar inderdaad, nee, muziek helpt inderdaad heel erg, maar koffie helpt ook heel erg.
0: Ja?
1: Het helpt ook wel heel erg als je inderdaad op het moment tot het even kan, op je hyperfixatie even gaat focussen.
0: Hoe bedoel je?
1: Bijvoorbeeld vind je knutselen heel leuk of weet ik het, je bent een tekenaar, dus pak die 15 minuten die je dan hebt met je koffiepauze en weet ik het, schets whatever je wil.
0: Dat is ook een hele goeie inderdaad, dat vind ik ook wel sterk.
1: Dan vind je het even leuk om even goed erop te focussen en dan kan je weer vol tegen je dag.
0: Ja, en ik denk dat het ook al werkt, denk aan leuke dingen.
1: Dat helpt ook. En inderdaad, heb je iets in de avond gepland? Of ga je iets morgen doen?
0: Ja, want ik zeg, mensen zeggen, het is vrijdag, ik moet werken. Dat denken sommige mensen wel. Ik denk, op vrijdagochtend ben ik excited. Want ik denk, oh my god, het is vrijdag. Ik ga vanavond, ik ga morgen. Waardoor vrijdag is voor mij een dag die

0: sommige mensen, trouwens vind ik, er zijn wel een paar mensen, voor mensen die echt heel veel werken, heel hard, dan vind ik het minder erg. Mm-hmm. Maar het is niet dat niet iedereen hard werkt. Nee. Maar je moet er ook niet mee verkondigen. Dus.
1: Het moment wanneer de persoon tegenover je kubicus zit, of waar het ook zit, en dan van, oh ja, ik ga lekker volgende week naar de Bahama's.
0: Ja.
1: Stik erin.
0: Ja, maar ja, en het is, je mag het erover hebben.
1: Tuurlijk.
0: Maar wrijf het er alsjeblieft niet in. Van, alsjeblieft.
1: Ah, ja, en morgen, weet je, volgende week
0: ik ben blij voor je, maar geef het er niet in.
1: Volgende week dinsdag zit jij lekker hier in het kubicus en ik zit lekker op het strand.
0: Ja, ja.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Ik hoop tot die...
0: Ik hoop dat het zand gewoon lekker heel lang tussen je tenen blijft zitten.
1: Ik hoop dat die krab toch een keer gaat knijpen.
0: Ja. Ja, dat zijn dus onze tips. Maar heb jij nou tips voor onze andere luisteraars? Of die je met ons wilt delen, die ik volgende week kan behandelen? Laat het dan weten via de Twitch chat. Kan je het laten weten. Je kan ons ook trouwens op Instagram een DM sturen. Die krijg ik ook altijd binnen. En dan, ja. Je kan het ons appen. Maar ik heb nog één heel belangrijk nieuwtje.
1: Oh.
0: Dit moet ik echt even met jullie bespreken.
1: Ja. We gaan even goed zitten. Ja.
0: Want ik hoop dat iedereen wel weet, voor wie dit van toepassing is, dat het volgende week zondag Vaderdag is.
1: Klopt.
0: Ja, en je raadt het nooit. Maar wij hebben natuurlijk weer een superleuke actie lopen. Die staat ook op onze Insta en Facebook. Je kan namelijk cadeaubonnen winnen om voor Vaderdag ergens een drankje te gaan doen. Dat is namelijk een waardebon. We geven er 2 weg. En wat jij moet doen is heel simpel. Je moet naar onze Instagram. Heb je nou geen Instagram? Mag Facebook ook? Heb ik niet gezegd. Maar ik ben het brein erachter. Dus ik geef jullie voor deze keer toestemming. Volg ons op een van beide. En laat ook onder de post achter waarom jij de bon wil winnen. Of waarom jullie dat willen gaan doen.
1: Ja, waarom je het verdient.
0: Ja, en dan maken wij, ik en Rea, volgende week vrijdag in de uitzending bekend wie er wint. Misschien als het kan bellen we ze zelfs in. Maar doe het vooral, want het is echt leuk. En je kan gewoon lekker, ja. Ja. Dus doe dat.
1: Ja, en dan kan je ook gewoon een keer besparen op cadeautje.
0: Ja, dat ook. Maar het is ook iets leuks. Want
1: tuurlijk,
0: ik vind toch voor Vaderdag of überhaupt... Nee, stop. Als cadeau krijgen iets leuks doen, vind ik leuker dan standaard een mok met je bent de beste dochter. Nou heb ik die jammer genoeg nog nooit gehad. Met je bent de beste dochter.
1: Hint.
0: Die ik wel heel graag zou willen. Nee. Ja, en dus dat is ook een tip voor Vaderdag. Maar dat komt ook volgende week vrijdag nog. Namelijk de last minute Vaderdag cadeaus. Maar ja, ik heb alweer genoeg geluld.
1: Ik heb persoonlijk al een Vaderdag cadeau geregeld. Dus daar hoef ik niet meer over na te denken.
0: Dat is fijn.
1: Ja, ik ga het niet zeggen. Nou, nee, ik kan het wel zeggen.
0: Ja, ze zijn wat ga jij geven? Help.
1: Het zijn JBL-oortjes. Want zijn koptelefoon zijn kapot.
0: Ja.
1: Dus die man is geobsedeerd met muziek. Dus dan geven we maar lekker hele goede kwaliteit oortjes.
0: Ik heb er dus nog geen idee. Dus als jij ook tips voor mij hebt. Want ik heb wel last minute tips. Maar eigenlijk hoop ik toch dat ik niet last minute hoef te kopen. Laat het mij dan ook weten in de chat. En ja, ik ben benieuwd. En we hebben alweer genoeg geluld. Dus we gaan naar
1: Shepherd met Coming Home.
0: Oeh.

0: En dan is het tijd voor het GoPower Sportnieuws. We beginnen met minder leuk nieuws. Want de beide wedstrijden voor het Koninkrijk softballteam zijn afgelast. Super jammer.
1: Waarom? Of je weet wel?
0: Zoals altijd met Nederland, het weer. Maar het was een dubbelheader namelijk, stond op programma. Met wedstrijden tegen beide Australië en Italië. Die heel interessant zijn om te zien, want ze zijn heel, heel goed allemaal.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, maar halfwege de eerste wedstrijd begon het te hard te regelen en werd er besloten om te stoppen.
1: Oh, dus het was niet van tevoren, maar het is gewoon op het moment zelf gestaakt.
0: Ja, dat echt super jammer is.
1: Het lijkt me echt wel heel niet te leuk.
0: Dankzij de slechte vooruitzichten dus van het Nederlands weer worden ook de avondwedstrijden direct afgelast. Wat jammer was, want... Nou ja, misschien niet. Het was 4-3 voor Australië. Dus we hebben misschien een beetje geluk gehad ermee. Ja. Maar er was ook niet eens een kans om een comeback te halen. Dankzij de vroege voorsprong.
1: Nee?
0: Nee. Dat is jammer hoe goed het werkt. Nu komt het dus wel later op deze maand. Komen ze terug. 24 juni in Nieuw-Vennep. En 25 juni in Uithoorn. Komen ze.
1: Dus we kunnen er heen.
0: We kunnen er nog zeker heen.
1: Ja, ik ga er niet heen. Maar jij kan er dus ook heen. Ja. Ga erheen.
0: Dan, zoals heel veel Nederlanders weten, het WK is begonnen.
1: Nee joh, echt?
0: Ja, nee, je had me misschien niet geraden.
1: En welk WK? Ik denk balletdansen.
0: Ik denk WK sumoworstelen.
1: Nee, we hebben het over voetbal toch?
0: Het is natuurlijk het WK voetbal. Want, heel eerlijk, in Amerika, het was al niet geweldig geregeld.
1: Nee.
0: Met alle velden die er niet uitzien.
1: Ja.
0: Soort vlaggen die op een paal stonden die je verwacht in je gymles. Heel eerlijk.
1: Oh.
0: En heel veel andere dingen. Maar nu is het nog ook erger, want de scheidsrechter raakt totaal de kluts kwijt nadat een VAR-ingreep begon.
1: Ja, want er zijn nieuwe regels.
0: Er zijn inderdaad nieuwe regels. Maar dit keer is het niet door de regels.
1: Oh, wat dan?
0: Maakt het erger. Er was een rode kaart getrokken.
1: Ja.
0: Voor een Mexicaanse speler.
1: Ja.
0: Maar de VAR zei opeens na een 2-0... wacht, we gaan opnieuw een rode kaart het geven aan iemand anders. Wat dus uiteindelijk naar de verkeerde persoon was gegaan. En uiteindelijk zelfs naar het verkeerde team.
1: Wow.
0: Ja.
1: Schaam je. Schaam je.
0: Dus nadat de VAR terugkwam op van... Hé, je hebt wat geweest, je hebt wat fout gedaan.
1: Dat klopt niet, nee.
0: Hebben ze uiteindelijk dus nog steeds de Zuid-Afrika met de grote van hetzelfde afgestuurd.
1: Jeetje.
0: Het is zo slecht gegaan. Nu maakt het niet heel veel uit, want Zuid-Afrikaan was al aan het verliezen. En ze stonden
1: Ja, maar toch, ze kunnen aanklagen en dan hopen op rematch. Waarschijnlijk gaan ze niet doen, dat is te duur.
0: Gaat niet gebeuren.
1: Maar... Ja. Ja, kan niet, hè?
0: Nee, en dat is dan wereldkwaliteit.
1: Ja. Heb je nog meer?
0: Ik heb zeer zeker meer. Want er is geschiedenis geschreven. Op 6 juni is de Slovaanse klimmer Jana Garnbent.
1: Ja, maar eens.
0: Historie geschreven. Want ze heeft een 9B+ klim gedaan in Frankrijk. Als je denkt, wat is 9B+?
1: Dus we hebben het over boulderen.
0: We hebben ja.
1: Ja, dat is even belangrijk om erbij te zeggen. Want klimmen en boulderen...
0: Ze zeggen klimmen, zeggen boulderen. Dit is een pro-climbing league. Dus ik neem aan tot het echt klimmen is geweest.
1: Oké,
0: 9B...
1: Die is plus, hoog.
0: Dat is één stap weg van 9C. Wat dus de moeilijkste klim is op de planeet.
1: Dat is moeilijk. Want voor de mensen die niet snappen waarom het moeilijk is... Ik denk dat heel veel mensen wel weten hoe een klimmer eruit ziet. Je hebt bijvoorbeeld, ik neem even boulderen als voorbeeld, dat is het makkelijkst. Heb je verschillende kleurpatronen en dan moet je die kleur volgen. En het heeft dus te maken met hoe ver de stenen hangen, hoe de vorm is. Of je ook voetplateautjes hebt, want je hebt bijvoorbeeld bij 1 kan je voeten neerzetten, dat is helemaal niet moeilijk. Maar vaak vanaf 5 à 6 kan je al niet meer je voet gebruiken. Dus het is puur armkracht. Dus je hebt je hele gewicht aan mee. En je gaat schuin.
0: Ja, je gaat
1: vraag me niet, ik ben geen sporter, maar boulderen heb ik dus ooit gedaan. Vet random, maar vandaar. Maar dan weten jullie dat. Ja. Dus het is knap. Het is echt,
0: En het is dus in Frankrijk echt in de bergen geweest. Dus geen mooie kleurensteentjes er.
1: Nee.
0: Het is heel gaaf, heel moeilijk, maar echt geweldig. Daarentegen, ze gaat voor een andere wereldrecord ook nog. Wat ze kan namelijk 50 gouden medailles halen.
1: Met?
0: Gewoon in het algemeen. Gewoon medailles.
1: Oh.
0: Ze kan 50 wereldmedailles halen.
1: Wow. Ja. Zo, sorry. Ja. Die kwam echt heel laat binnen. Dus wow, dat is eigenlijk een beetje heel veel.
0: Dat record staat ook nog op de planning. En dat gaat denk ik ook wel gebeuren.
1: Ik hoop dat ze dan niet weten waar ze woont.
0: Ik hoop het ook niet.
1: Dan kan je heel veel sieraden maken hoor.
0: Al zijn ze niet echt helemaal echt meer, volgens mij.
1: Nou, altijd wel vaak, volgens mij wel het randje.
0: Ja, ja, van goud
1: verf. Kan je helemaal niks mee.
0: Nee, niet veel. Maar het staat zeker heel mooi in je vriendenkast. Dus, ja. Maar dat is wereldrecord, geschiedenis en alles andere.
1: Lekker, weer een wereldrecord, mijn vrouw, de naam.
0: Inderdaad.
1: Keep going.
0: Dan gaan we lekker terug naar de muziek.
1: Oh, wat gaan we luisteren?
0: We gaan natuurlijk, omdat we nog lekker in de WK-sfeer zitten, gaan Shakira draaien met Die Die. Yes. En daarna komt alweer het verkeer.
1: Oh my, we gaan snel.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB.
1: Er staat file op de A7 Horen-Zaanstad. Bij Purmerend is de vertraging 10 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A10 bij Amsterdam-Oud-Zuid. Daar zijn twee rijstroken dicht. De vertraging vanaf Amsterdam over Amstel is een kwartier. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 ook ruim een half uur vertraging.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, wij zijn ook niet te stoppen hier, hè?
1: Zeker niet.
0: Nee. Maar we gaan alweer verder. Want we zijn alweer bij het laatste half uur van vallen en opstaan.
1: Ah! Het gaat zo snel.
0: Maar we hebben vandaag nog genoeg anders voor jou. Maar daar later meer over. Maar het is natuurlijk tijd voor...
1: De drie van vandaag.
0: De drie. Ik heb hier drie vage, nutteloze weetjes, feitjes waarmee jij de blitz kan staan bij jouw koffiezetapparaat. Op werk of thuis, aan de eettafel of I don't know.
1: Ergens.
0: Gewoon, ja. En Iris zegt altijd, oh, ja, maar dat ga ik toch niet vertellen. Geloof mij, je krijgt de leukste reacties. En zegt zij, waarom weet jij niet? Ja, leuk. Ik ga beginnen met... Ruik jij wanneer het heeft geregend?
1: Ja. Ja. Je kan ook ruiken wanneer er regen aankomt.
0: Mee eens. Daar zijn discussies over, maar ben ik het ook mee eens. Maar dat klopt, want de geur van regen, dus nadat het heeft geregend, is echt, sowieso. En dat heet petrichor.
1: Ja.
0: Dus wat staat hier?
1: Petrichor.
0: Petrichor. Dat. En dat wordt dus veroorzaakt doordat bacteriën in de grond een stofje afscheiden als het nat wordt.
1: Wat ook logisch is, want... Zweet stinkt ook heel erg. En je kleding gaat weer stinken als het nat wordt. Water zorgt heel vaak dat er geur loskomt van alles en nog wat.
0: Kijk, een feitje op een feitje. Dit vind ik leuk. Oké, dan gaan we naar de volgende. Jongens, ik ga mijn best doen. Het langste woord wat in de Vandalen woordenboek staat... is meervoudige persoonlijkheidsstoornis.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Maar ik heb nog meer lange woorden... Ik ga hier even woorden van 50 à 60 letters opnoemen voor jouw galgje. Oké.
1: Spelen mensen nog galg?
0: Aansprakelijkheid... nee, opnieuw. Aansprakelijkheidswaardevaststelling veranderingen.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Dan gaan we naar kindercarnavalsoptocht voorbereiding werkzaamheden comité leden.
1: Oké, okay, ja.
0: Ik ben echt blij dat dit lukt me gewoon. Oké. Okay. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringmaatschappij. En nu ga ik mijn galgje wordt gegeven, waardoor ik dus nooit mijn galgje kan doen. Vrachtwagen achterband ventieldopjesverpakking.
1: Daarentegen, als je een aangokt, kom je redelijk ver.
0: Ja, want heel veel mensen kennen deze al genoeg. Ja. En dan hebben we nog één laatste nutteloos feitje. Want een menselijk oog kan een vlam zien van een kaars op 48 kilometer afstand. Als... de aarde perfect plat zou zijn en aarde donker. Dus je moet ook geen tegenlicht. Dus het moet echt...
1: compleet donker.
0: Is aarde donker trouwens echt...
1: Dat is niet het donkste.
0: Nee, maar... toch? Nee.
1: Maar het donkste kleur absorbeert zelfs licht. Dus ja. Dan zie je het niet meer.
0: Okay.
1: En dit klopt ook, want vroeger, de Flat Earth Society de aarde wel bewereldde plat was, gingen ze op een afstand staan met een zaklamp en het ging er door twee gaten heen schijnen. Ze zeiden ja, als de aarde plat is, dan moet het licht zichtbaar zijn aan de andere kant door de camera.
0: Ja, dat is logisch.
1: Ja. En?
0: Wat bleek?
1: Wat zeiden ze? We zien geen lampje.
0: Maar stonden ze dan ook ver uit elkaar?
1: Ze stonden ver uit elkaar.
0: Want dan moet je ook wel een goede... Stel je voor, de aarde zou plat zijn en dit zou wel gewerkt hebben. Moet je ook denk ik gewoon een hele goede zaklamp hebben.
1: Ja, nou ja,
0: om dat voor elkaar te krijgen.
1: Het was natuurlijk ook 2 uur 's nachts in de woestijn.
0: Oh,
1: dus
0: zo.
1: Dus
0: ja.
1: Super donker, okay, geen lichten, geen light pollution. Dus ze hadden inderdaad een paar van die dozen neergezet. Ja. En dan zeiden ze van, haal eens omhoog. En toen deden ze hem omhoog. En wat dacht je? Het lampje was zichtbaar. Super grappige video. Ook allemaal online gedocumenteerd.
0: Check het. En zoek dan ook gelijk de spaghetti monster op. Maar dat is een verhaal voor een andere keer.
1: Geen spaghetti. Goed. Van de spaghetti monster gaan we naar Olivia Rodrigo.
0: Ja, we gaan nog één nummertje draaien. En in dit nummer heb jij tijd om jouw verzoeknummer in te sturen. Dus doe het nu. En dan na dit komen we heel snel weer terug met de verzoeknummertjes. En dan moeten wij jammer genoeg afscheid nemen.
1: Ah.

0: Ja, en we hebben verzoekjes. Yeah.
1: Verzoekie. Is de maand te horen?
0: Ja. Okay, ik ben hier wel heel blij mee. Okay. Ik heb van Marja het verzoekje. Die wij zo gaan draaien. Can't Stop van Red Hot Chili Peppers.
1: Heerlijk nummer.
0: Maar ik heb er nog één. Namelijk van Lisa. Pink Floyd Breed. Tussen haakjes in de air. Maar wij gaan zo wel afscheid nemen.
1: Ja. Het gaat heel snel. Ja. Het gaat zo snel.
0: Helemaal gek van. Er is vandaag nog heel veel leuks te horen. We hebben namelijk nog hierna om 10 uur...
1: GP at Work.
0: Ja, de lekkerste playlist om op te werken.
1: En te studeren.
0: Stofzuigen.
1: Te reizen naar je werk, omdat je bent verslapen. Of toch maar even lekker relaxed op de bank.
0: Ja, van alles. Daarna om 2 uur... achter aansluiten, want dan zijn mensen vaak eerder klaar. En jij mag raad nooit met wie hier zijn.
1: Wie?
0: Nou, jij en ik.
1: Ken ik ze?
0: Jij en ik. Oh, hoe die gekke woorden.
1: Feestje.
0: En dan hebben wij om 4 uur, zo ik moest even rekenen. Hebben we nog Freaky Friday met jou. Alleen het leuke daarin is, je hoeft niet nog langer naar ze gekletst te horen. Want het is gewoon banger na banger na banger na banger.
1: Lekker muziek gedraaid. Alles voor je klaargezet, zodat je lekker je weekend kan gaan.
0: Beter kan niet.
1: Echt totaal niet.
0: Nee, dus leuk.
1: Maar dat betekent wel toch wel afscheid moeten nemen.
0: Ja, voor nou, nu. Tot voor nu. Vanmiddag.
1: We zijn er om 2 uur
0: gelukkig weer. En niet met die vette vingertjes aan de knoppen zitten. En dan wens ik jou, als je er vanmiddag niet bent, een hele fijne dag. En wees lief voor iedereen. Maar het allerliefst.
1: Voor jezelf.
0: Voor je eigen.
1: Voor je eigen
0: Voor je eigen ikkie.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Ja, bangers. En ja, ik weet het, wij hebben net afscheid genomen.
2: Maar?
1: Er is toch nog iets heel belangrijks.
2: Vaderdag.
1: Ja, jongens, ik heb het al eerder vandaag in de live show gezegd. Maar het is gewoon heel belangrijk dat je meedoet, want je wilt echt winnen.
2: En
1: ga naar onze socials.
2: Ja, en gewoon überhaupt, geef gewoon een cadeau voor je vader.
1: Ja, en het hoeft niet je vader te zijn.
2: Of stiefa.
1: Ja, of pleegouder. Mag ook. Je mag ook gewoon een oom, een
2: vaderfiguur.
1: Ja, mag vrouw zijn. Maar luister, het hoeft niet.
2: Het hoeft totaal niet.
1: Het hoeft niet.
2: Maar als je denkt, ja, ik wil wel wat doen, maar
1: met
2: ik weet niet wat.
1: Met deze persoon hebben wij het perfecte. Dus en wat gaan wij weggeven?
2: Wij gaan kaartjes weggeven.
1: Kaartjes?
2: Ja.
1: Wat voor kaartjes? Cadeaukaartjes. Want wij geven 2 cadeaubonnen weg. Ja, meerwaardebonnen trouwens. Zodat jij voor Vaderdag samen gezellig een drankje kan gaan doen. Of wat kan gaan eten. Naar keuze. Waar?
2: Ik wil zeggen waar precies?
1: Ja, dat is dus. Het is een flexbon.
2: Okay.
1: En het hoeft niet per se op Vaderdag zelf. Maar meer voor de gedachte. En we geven er 2 weg. En het is heel simpel. Ga naar onze Instagram. Girlpower_radio.
2: Mm-hmm.
1: Volg ons. Reageer onder de post waarom jij / jullie dit verdienen, willen winnen. Waarom jullie een drankje zouden doen of weet ik het wat. Maak me geen niks uit.
2: Nee, inderdaad. Maar inderdaad, vertel, weet ik, je hoeft geen levensverhaal te vertellen.
1: Nee, en het is ook echt niet dat als jij het zieligste verhaal ophangt dat jij wint. Want je moet meedoen aan de voorwaarden, want wat gaat er gebeuren? Ik ga loodjes maken en ik ga grabbelen. Dus je kan een hele Bijbel of een 3 zinnen, maakt helemaal niet uit.
2: Inderdaad.
1: En dat is zo fijn, dat iedereen evenveel kans heeft. 2. Dat is meer dan bij moederdag.
2: Ja.
1: Maar nu 2. 2.
2: Maar ja, ja, dan is het dus nu wel echt tijd om even vaarwel te zeggen.
1: Ja, en als je niks te doen hebt, check de post.
2: Inderdaad. Ons hoor je weer om 2 uur.
1: Ja.
2: Geniet van je dag. Succes.
1: Tot straks. Of doei.
2: En overleef de vrijdag.
1: Fijn weekend alvast.
2: Fijne dag toch.

0: squad, je weet dat. Dit is mijn stad, mijn squad, je weet dat. Dit is mijn stad, mijn squad, je weet dat. Dit is mijn stad,
1: mijn stad, mijn stad, mijn stad.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remeiden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van militaire activiteiten. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Gewone scheepvaart door de straat blijft wel mogelijk. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Hou je van sport? Hou je van topsport? Dan luister je elke dinsdagavond naar Gelijkspel op Girl Power Radio. Iedere dinsdag tussen 6 en 9 nemen Monique en Rea je mee naar de wereld van de vrouwentopsport.
1: Dag en nacht, het juiste ritme.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam-Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Remijden in de buurt van de Osdorpenban en sprak daar uitgebreid met aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto en optredens van lokale sterren. Alfonso Davies begint door een blessure op de bank. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sporttoernooi. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
2: Je morgen door met Girl Power

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Remijden in de buurt van de Osdorpenban en sprak daar uitgebreid met aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto en optredens van lokale sterren. Alfonso Davies begint door een blessure op de bank. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sporttoernooi. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maanden achtereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. En dan het weer. Vanmiddag blijft het bewolkt met intensivering van regen, vooral in het binnenland. Een matige tot vrij krachtige zuidwester waait over het land. De temperatuur bereikt 16 tot 18 graden en tijdens de regenbuien 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. Die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden gesloopt of dat het veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam-Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Rijnmuiden in de buurt van Osdorp en Ban en sprak daar uitgebreid met de aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto. Er zijn ook optredens van lokale sterren. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sportevenement. En bij de basisschool in Axel zijn bloemen gelegd na het ernstige ongeluk gisteren, waarbij drie kinderen en een medewerker van de school omkwamen. Ze waren op sportkamp en werden op een fietspad aangereden door een auto die uit de bocht vloog. Drie kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis en een man van 19 is aangehouden. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: Nossa!

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Persische Golf. Door het conflict zijn de energieprijzen flink gestegen, waardoor mensen hun geld liever in de zak houden. De bank verwacht trouwens dat ook alles dit jaar sneller duurder gaat worden dan eerder was voorspeld. Vandaag gaat SpaceX de beurs op en dat belooft de grootste beursgang ooit te worden. Als het Elon Musk lukt om de aandelen te verkopen voor de prijs die hij wil, is het bedrijf in één klap zo'n 1700 miljard dollar waard. Musk zelf zou hiermee direct de allereerste biljonair ter wereld worden. Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk grote fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. En dat is pijnlijk, want die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden, gesloopt moet worden of dat het gewoon veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. En na het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen, is een crowdfundactie opgestart. De initiatiefnemer wil de getroffen families helpen met de kosten voor de begrafenis en deze moeilijke tijd die nog gaat komen. Onder het motto Onze harten zijn gebroken is er een GoFund-actie en die heeft intussen al 28.000 euro opgehaald. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen, de A2 Utrecht richting Den Bosch bij knooppunt Del, 9 kilometer file met een half uur vertraging. Dan de A6 Lelystad richting Emmeloord bij de afrit Urk, 9 kilometer file met 50 minuten vertraging. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad bij Zwifterband heb je nu nog een kwartier op onthoud. Dan de A58 Breda richting Tilburg bij Tilburg Reeshof, 25 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht. En op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij Etten-Leur West heb je nu 20 minuten extra reistijd door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Feestje in de file met achteraansluiten.

0: Een hele goede middag.
1: Een hele goede middag.
0: Het is bijna weekend.
1: Ja, maar we zijn hier nu eerst nog met vallen. Nee, achteraan. Zo. Achteraan sluiten. En dan begint echt voor mensen, hoop ik, het weekend.
0: Ik hoop het wel voor.
1: Ja.
0: Maar is dat niet zo? Geen zorgen.
1: Want wij zijn er.
0: We hebben muziek voor je.
1: En leuke praatjes, leuke weetjes, informatie.
0: En als je de ochtend hebt gemist, hebben we natuurlijk ook nog de Powerplant winnaar voor je vandaag.
1: Ja, en daar komen jullie later lekker achter. Maar ik ben vandaag hier, Danique, en ik zit vandaag samen met Justin.
0: Jazeker,
1: ja,
0: hallo.
1: Een keer weer wat anders, ook wel gezellig. En zoals elke dag stellen wij elkaar een vraag, zodat wij elkaar, maar jullie ons ook een beetje beter leren kennen. En de vraag van vandaag is, welke hype of hype uit je jeugd was achteraf gezien wel heel pijnlijk? Zo'n hype, een rage.
0: Popiopi. Ik ga naar het echt fysiek pijnlijk.
1: Oh.
0: En dat was echt knikkeren.
1: Ja?
0: Ja, vooral bonkeren. Want die dingen waren hard, zwaar en super pijnlijk voor je duim.
1: Ik vind het dus heel grappig, want Justin is 7/8 jaar ouder dan mij. En ik kan wel knikkeren, maar wat is bonkeren?
0: Bonkeren zijn nog grotere knikkers.
1: Oh, die hele... Ja. Want dat is toch ook een puntenaantal, hoe groter de knikker of zo? Of
0: ja, zoiets. Er waren heel verschillende knikkerspellen. Ja. Wij hadden echt nog op ons speelpleintje, had je nog echt kleine potjes, waarbij ze ingebouwd in het speelpleintje zaten. Daarmee kon je knikken.
1: Oh ja, van die tegels toch?
0: Ja.
1: Wow. Daar ging ik altijd modder in doen.
0: Bonkeren was in principe hetzelfde als knikkeren. Alleen die dingen waren twee keer zo zwaar en twee keer zo...
1: En wat maakte dat pijnlijk dan?
0: Nou ja, die dingen waren gewoon heel hard om te...
1: Ja, echt? Ja. Maar ging dat dan ook tegen je hand?
0: Ja, want je moest op de grond...
1: Of daar je elkaars hoofd?
0: Nee, je moest op de grond. Moest je echt met je duim vol met kracht naar voren duwen. Met alleen je duim of alleen je wijsvinger. En dat deed pijn. De hoeveelheid nagels die daarmee zijn omgeklapt.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Auw.
1: Ja, ik denk, ja, ik ben natuurlijk wat minder oud...
0: En bedankt. Knikkeren is voor elke leeftijd.
1: Ja, dat wel. Maar dat doen ze niet echt meer. Want je kan ook niet meer overal knikkers halen.
0: Nee, dat is ook jammer.
1: Ja, en ik ga dan toch wel echt wat meer richting de hype. En dat is dan toch wel de physical girls, de aesthetic video's. Want als je dat dan nu terugziet, dan bedoel ik een beetje rond 2016. Toen ik 10 was, weet je, die periode dat ik echt denk... En dan ook van die lip-sync video zo. En dan zo cool doen met je handen en hem laten trillen. En dat is toen helemaal shit. En nu denk ik echt, wow. Ja. Wow. En en de dab. Oh. Maar die is dus zo pijnlijk. En dat vind ik zo grappig. Dat ik soms out of nowhere nog de dab gooi.
0: Ja.
1: En dan gaan mensen helemaal stuk. En denken ze dat ik dat meen. Maar het is gewoon eens voor de grap. Omdat dan uit ongemakkelijkheid.
0: Ironisch.
1: Ja, en dan de cringe die mensen voelen. Dus de soort schaamte krijgen mensen erbij. Dat vind ik fantastisch. Ja.
0: Kan ik begrijpen.
1: Ja, ik zou het ook. Want ik zou zelf ook denken. Wat doe jij?
0: Ja. Vooral als je dan met die persoon echt naar een pretpark bent of zo. En dan zijn je heel veel mensen die je niet kent om je heen. En dan doet iemand dat.
1: Ja, of dan, maar soms gooi ik hem dan hier ook op werk. Ja, dan jij en onze lieve collega Robin, die snapt de dab. Rea ook nog wel. Maar bijvoorbeeld sommige mensen hier, die kijken me dan af van wat doe jij. Maar die hebben dan niet door dat dat zoiets is. Maar die denken gewoon van, gaat het goed? Ja. Maar heb jij nou een hype uit je jeugd? Dat echt pijnlijk, schaamtelijk of letterlijk, maar
0: pijnlijk.
1: Ook figuurlijk zijn. Laat het ons vooral weten via de Twitch-chat. Maar je kan ons natuurlijk ook altijd een DM sturen via Insta. Maar je kan ons ook appen.
0: Ik ben heel
1: erg benieuwd, want we hebben best wel diverse luisteraars. Ja. Dus ik ben heel benieuwd of wij dat dan ook kennen.
0: Komt er iemand?
1: Dat is ook de vraag.
0: Ja, het deed heel veel pijn om met een stok op tegen een cirkel te mappen.
1: Soms hoor ik al dat mensen verbaasd zijn omdat ik Flippo's ken.
0: Ja.
1: Nooit mee gespeeld, maar wij hebben thuis nog ook een boek daarvan liggen met allemaal Flippo's. Dus ik ben heel benieuwd of er nog leuke dingen binnenkomen.
0: We gaan het zien.
1: Ja.
0: We gaan wel lekker terug naar de muziek.
1: En wat gaan we
0: gaan naar de Pet Shop Boys.
1: Hoe leuk.
0: It's always on your mind. Of always on my mind. Allemaal hetzelfde.

0: years down the road.
1: Ja, en we gaan alweer naar het volgende.
2: De snack van de week.
1: Ja, en weet je wat mij nou opvalt?
2: Geen idee.
1: We hebben nou nog geen ene keer een snack gehad waarvan ik denk, hier kan ik over meepraten, want dit kan ik ook eten.
2: Klopt, want jij kan het niet eten.
1: Elke keer, ik heb een tompoes gehad, kaasdengels. Dus,
2: ja.
1: Waar, Justin, wat is de snack van deze week?
2: Nou, speciaal voor jou hebben we een hele lekkere watermeloen. Met
1: hoeveel
2: feta.
1: Hoeveel kost hier een watermeloen? Sorry. Voor mensen die
2: je
1: dat niet kennen,
2: fietsen. Je mag
1: dat
2: niet.
1: Is een video, een soort dumpert video, ja. Fantastisch.
2: Maar we gaan een beetje, ja, ik wil zeggen zoet. Zoetwaterig met een beetje bitter.
1: Wacht, ik hoor zoet, watermeloen en bitter.
2: Ja.
1: Wat gebeurt hier?
2: Watermeloen met feta. Heerlijk.
1: Ja?
2: Ja.
1: Is dit een ding?
2: Het is zeker een ding. Er komt namelijk, niet het bittere, het zouten van de feta.
1: Is feta zout? Ja, ik heb dus ook überhaupt nog nooit feta op.
2: Feta is redelijk zout. Het zit meestal ook in een zoutachtige oplossing.
1: Oh.
2: Dus het zoete van de meloen en het zout van de kaas is een lekkere combinatie.
1: En waar, weet je ook toevallig waar dit vandaan komt?
2: Iemand heeft waarschijnlijk ooit feta gemorst op een watermeloen. Toen ze toch leek het toch wel best lekker te zijn. Geloof me, dat is hoe alles gebeurt.
1: Ja, ik denk wel dat het in de zomer best wel voor een soort, ja, kan je dat verkoelende snack noemen? Omdat watermeloen is natuurlijk vochtig.
2: Ja.
1: Dus daarom is dat ook wel, naast dat het dan ook het lekkerste is qua door de groei, denk ik, is het altijd wel lekker in de zomer.
2: Watermeloen is sowieso inderdaad wel lekker.
1: Weet je wat ik dus, oké, jongens, ik heb nog een snack van de week voor jullie.
2: Oh.
1: Weet je wat ik heel erg lekker vind voor in de zomer? Sowieso een komkommer.
2: Ja.
1: Maar komkommer met heksenkaas. Maar weet je wat het is? Heksenkaas maakt alles lekker.
2: Klopt.
1: Ik denk dat het is.
2: Ik heb ook heel vaak als zomersnackje gehad komkommer. En dan echt koude komkommer.
1: Ja, ja, ja, echt gewoon, ja.
2: Met aromat.
1: Oh, die ken ik nog niet. Ja, van de week zei ik dus tegen, ik weet niet meer, ik had het met iemand hier over. En toen zei ik, ja, ik doe altijd zout op mijn komkommer.
2: Mm-hmm.
1: Maar blijkbaar is dat niet bij iedereen een bekend iets. Die keek me ook aan, zout op mijn komkommer.
2: Nou ja, aromat is dus een kruidenmeksel.
1: Ja, daar zit toch ook zout in.
2: Redelijk zout ook is. Ja. Het is inderdaad het verschil tussen water en, ja, komkommer heeft niet echt een smaak natuurlijk zelf.
1: Nee.
2: Het is gewoon eigenlijk 80% water.
1: Ja, het ligt eraan. Want als je het vochtige eruit zou halen, dus dat heeft de smaak.
2: Het heeft natuurlijk een smaak, maar het is,
1: het is geen
2: overheersende smaak.
1: Nee, als je het ergens overheen doet, dan je proeft het wel, maar eigenlijk niet.
2: Ja.
1: Je kan er nooit te veel komkommer in doen in die zin.
2: Klopt. Dus je hebt inderdaad het lekkere van de komkommer, lekker fris. En dan gooi je wat aromat eroverheen. En geloof me, dat heb ik vaak genoeg gegeten als avondeten.
1: Maar dan vraag ik me nu af, en het lijkt me leuk voor jou was om te testen.
2: Mm-hmm.
1: Zou dan ook komkommer met feta lekker zijn?
2: Ik denk het wel.
1: Of watermeloen met aromat?
2: Dat sowieso. Aromat werkt met heel veel dingen. Ik denk heel eerlijk dat ik zelfs feta en komkommer heb gegeten.
1: Ik zeg heel eerlijk, als ik iemand aromat over een watermeloen zou zien doen, zou ik ook wel even kijken van, yo, gaat het helemaal goed?
2: Heel goed trouwens. Een watermeloen, geen normale meloen.
1: Nee, want
2: ik vind een normale meloen is niet lekker.
1: Ik vind dat dus andersom.
2: Ja?
1: Ik hou van die groene meloenen, geel, groen. Ja, nee. Watermeloen ben ik dus even helemaal geen fan van.
2: En zo verschillen de zomersmaken.
1: Ja.
2: Maar dus, watermeloen met feta, of dus met aromat,
1: ja,
2: of
1: komkommer
2: met heksenkaas.
1: Ja, oh.
2: Maar in principe heksenkaas en feta lijken heel erg op elkaar.
1: Ja?
2: Qua smaak, ja.
1: Oh.
2: Alleen eentje kan je niet. Maar ja, geen zorgen. Er zijn geen allergieën voor muziek.
1: Misschien, ja, nee, gelukkig niet. Zo.
2: Dus we gaan lekker leren om te vliegen.
1: Oh, fijn.
2: Met Shepard.

0: Ik kreeg net kreeg mijn berichtje binnen. Ik wil deze gewoon echt heel graag even noemen.
1: Ja, nee, zeker.
0: Iemand laat ons weten. Ik eet al 40 jaar een boterham met pindakaas en hagelslag. En een Capri Sun erbij. Ja, prima.
1: Ja, prima.
0: Ja, vind ik ook lekker. Mm-hmm. Als ik met mijn collega's op pad ben en hun zien dit, vragen ze mij ook altijd of ik een kleurplaat meekrijg bij het kindermenu. Oh. Maar vraag me ook af, zou je dan ook... Als je zou diegene dan ook heel stiekem een beetje zo zijn broodtrommetje open doen?
1: Zo'n Bas in Alia, een broodtrommetje.
0: Ik hoop dat als zijn partner luistert of een van zijn kinderen, dat hij een keer voor de grap een kleurplaat in die potloodjes erin doet. Zonder dat deze persoon het door heeft.
1: Even tussendoor. Er is niks mis mee met een boterham en pindakaas naslag.
0: Nee, maar ik denk dat het de combinatie
1: het
0: is...
1: Het is met de caprice.
0: Ja, want dat is hetzelfde als... Ik denk sowieso, het maakt niet uit wat je op brood hebt. Maar als je al een broodtrommel met caprice of een broodtrommel met een drinkfles... Dan hebben mensen altijd al gelijk een beeld van... Wow, je neemt een broodtrommel mee. Doe gewoon een zakje. Terwijl ik denk, een zakje raak je kwijt. En dat wordt geplet en scheurd en...
1: Een broodtrommel meenemen naar je werk, naar school, wat dan ook, is een stuk beter. Ja. Dan een zakje. Geloof me, de white chocola wat ik tussen mijn boek heb moeten wegpeuteren. Omdat een zakje scheurde.
0: Of weet je wat ik ook heel veel heb gehad? Dan een appel. Die wordt natuurlijk... Ik maak er plaks van. Dat wordt natuurlijk een beetje, ja, hoe heet dat, bruinig.
1: Ja.
0: Dan zit die onder je boeken. En dat meurt. Ja. Maar één ding. Als je een broodtrommel meeneemt, vergeet hem niet uit je tas te halen.
1: Nee, dat is ook heel belangrijk. Anders heb je een schimmel.
0: Ik denk dat iedereen dit wel een keer
1: ik heb een keer dus gehad met een zakje.
0: Anyway.
1: En dan haal je hem uit je tas. En dan dacht je, hey, dit brood was wit en niet blauw. Dat was na 2 weken. Goed, we gaan lekker van de smerigheid uit de tasjes en de zakjes. Gaan we naar de smerigheid op de weg. We gaan even kijken hoe het zit met de files.
0: Ik denk veel hoor.
1: Ik hoop van niet.
0: Ik hoop het ook niet, maar
1: het is beter weer geworden sinds vanochtend.
0: Ja, maar...
1: Dat betekent wel dat er weer mensen weer buiten zijn.
0: Ja, maar ook als je vanochtend met slecht weer met de auto weg bent, moet je ook toch weer terug met de auto.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: Lijkt logisch.
1: We gaan maar hopen tot het niet te erg is.
0: Zo niet zijn wij er om jullie te entertainen.
1: Geen zorgen.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. Files die opvallen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en Afrit Urk nog 10 minuten vertraging. Van de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Harestein en Noorderloos 20 minuten oponthoud. Van de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten vertraging. En tot slot op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Bavel 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: do.
1: Nou, fijn dat iemand mijn lach waardeert.
2: Beetje schapenlachje aan de achterkant.
1: Ja.
2: Het is tijd voor het onderdeel Music is the Thing.
1: Ja.
2: Jij mij een woord gegeven.
1: Ja.
2: En ik kom terug met een nummer.
1: Ja, en dat is toch altijd wel... ik heb het je wel weer makkelijk gemaakt.
2: Ja, heel eerlijk. Hoop ik. Want ik kreeg het woord dark. Dus we zijn direct doorgegaan naar Katy Perry, Dark Horse.
1: Ja.
2: En het is heel grappig waarom dat nummer Dark Horse heet.
1: Waarom?
2: Nou ja, het nummer zelf, Dark Horse, was al opgezet omdat ze het wou gebruiken als het zwarte paard in de geschiedenis. Want het ging over Cleopatra en al het andere gedoe.
1: Ja.
2: Maar het heeft een extra kantje eraan gekregen.
1: Oh, is het juicy?
2: Het is heel juicy, want in 2019 is Katy Perry aangeklaagd en veroordeeld door een rechtbank in L.A. vanwege plagiaat.
1: Dat zijn geen grappen.
2: Zeker niet.
1: Geen goedkope grappen.
2: Nou, voor haar was het redelijk goedkoop,
1: ja,
2: denk ik.
1: Ja, dat is waar.
2: Want ze moest rapper Flame meer dan 2,5 miljoen euro betalen. Een passage in Dark Horse werd als identiek beoordeeld aan de beat in Flames nummer Joyful Noise. Die komt dan uit 2009.
1: Ken jij dat?
2: Ja. Okay. Gaan we hier draaien? Nee.
1: Is het een goed nummer?
2: Ja.
1: Is dit echt gejat? Vind jij het?
2: Ja.
1: Oh, dan ga ik dat maar eens opzoeken later.
2: Het nummer zelf, in ieder geval Dark Horse niveau, kwam een preview van de videoclip uit in 2014. Dat kwam met heel veel hype allemaal erbuiten. Want natuurlijk, California Girls was redelijk hit nog.
1: Ja.
2: En daarom kwam opeens toen Dark Horse uit met al het andere. Het werd razendsnel bekeken en werd zelfs 2,5 miljard keer gekeken. Het werd de nummer 20... Even in de top 20 kwam het zelfs van de meest bekeken muziekvideo's.
1: Dat is echt wel
2: het was
1: veel.
2: Belachelijk. Het nummer heeft het ook heel goed gedaan. Het heeft overal op nummer 1 gestaan. Oh. Maar uiteindelijk dus ook nummer 1 in de rechtbank. Want het is plagiaat.
1: Ja, mensen moeten betalen.
2: Ja, 2,5 miljoen.
1: Oh.
2: Krijg jij het?
1: Als ik het zou krijgen, zou ik er heel blij mee worden.
2: Ik denk het ook. Dus we gaan maar even luisteren naar het zwarte paard in Katy Perry's geschiedenis.
1: Fijn.
2: Wordt vast leuk.
3: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.

0: Ja, dat was de powerplaat voor deze week.
1: Ja, die hoor nog lekker tot zondag als powerplaat. Ja.
0: Wow.
1: En daarna moet er toch een nieuwe komen.
0: Ja.
1: En die hebben we.
0: Ja, en het was weer een bewogen week, want veel schuivingen. Laten we dan gewoon maar met nummer 3 beginnen.
1: Ja, dat is dan... Ja, ik wou zeggen Majalvis, maar...
0: Nee, Pilet van Movies Joe.
1: Ja.
0: Ja, jammer, maar je hoort hem gelukkig wel nog af en toe een keertje terug, hoor.
1: Ja, niet even vaak als de powerplaat.
0: Nee, dat niet.
1: Maar wel gewoon lekker tussendoor.

0: Ja, en dat was alweer de nummer 2. Wat betekent dat we naar de nummer... Nee, dat was nummer 3. We gaan naar nummer 2. Ja. Wat betekent dat als je een oplettende luisteraar bent, je ook al dan weet wat nummer 1 is?
1: Inderdaad.
0: Justin, vertel ons. Welk nummer is er geëindigd wat net niet de eerste is geworden?
1: Het is een samenwerking.
0: Oh.
1: En het is Spaans.
0: Oh.
1: Want het zijn nachos zonder jou.
0: Dat vind ik zonde. Waarom ben ik er niet?
1: Van Skrillex en Fiend. Ik denk dat ze ze allemaal op hebben gegeten. En daarom, omdat ze niet de nachos delen, zijn ze geen powerplaat deze week.
0: Nee, net niet.
1: Het was wel dichtbij hoor.
0: Ja, het ging best wel kop aan kop.
1: Maar deze kop heeft dus niet gewonnen. Maar we gaan nog wel één keer draaien voor je. Ja. Noche Without You van Skrillex en Fiend.
0: Yeah.

0: Ja.
1: Dat waren twee keuzeplaten. Dat betekent nog maar eentje over is. En dat is hem dan ook geworden voor volgende week.
0: Ja. En een vrouw. Het is al de derde week achter elkaar trouwens dat er weer de winnaar van een powerplaat vrouwelijke artiest is.
1: En terecht.
0: Ja.
1: Blijf er eens
0: lekker
1: betere keuze.
0: Bezig.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Maar dat betekent dat we Horse Girl met hoofdletter L hebben.
0: Ja.
1: Met That's My Beach.
0: Oeh. Ja. Die horen volgende week elke twee uur keer voorbij komen.
1: Ja. En dat betekent dus dat je lekker kan luisteren naar deze powerplaat op de beach.
0: Ja.
1: Volgende week. Het wordt wel lekker. Mooi weer volgens mij.
0: Half, volgens mij.
1: Beter dan deze week in ieder geval. Maar dus, hier, Horse Girl.

0: Dat is zo te horen. Niet alleen haar beach, maar ook haar zee. Aan de einde. Ik hoor jou niet. Hallo? Het is toch knap? Ik denk dat de microfoon...
1: Hoor je me? Ja, oké. Mijn microfoon is kapot. Ik ga zo even wisselen van plek.
0: Je zit er heel charmant nu even bij.
1: Ik zit met twee microfoons in mijn mond bijna.
0: Maar geen zorgen. Nee. Jij hebt nog even tijd om microfoons te fixen. Want het is tijd om even te gaan kijken wat nou het nieuws is. En hoe de situatie op de weg is. Geen zorgen. Yes. Als het druk is, we zijn nog een uurtje. Dus geen probleem. Tot zo.
2: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Netbeheerder Leander zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een gasexplosie, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ondertussen wordt er nog in het gebouw gezocht naar slachtoffers en ze zijn met een grote kraan al begonnen met de sloop. Bij de klap raakten zeker 7 mensen gewond. Dat waren sporters, maar ook mensen die toevallig net voorbij liepen. Het volwassen slachtoffer van het vreselijke ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Barande in Axel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. Ze was als begeleider mee op schoolkamp met groep 8 en kwam samen met 3 kinderen om het leven. Het ging mis toen een auto met hoge snelheid op de bocht vloog en op het naastgelegen fietspad op en inreed. Vandaag gaat SpaceX de beurs op en dat belooft de grootste beursgang ooit te worden. Als het Elon Musk lukt om de aandelen te verkopen voor de prijs die hij wil, is het bedrijf in één klap zo'n 1700 miljard dollar waard. Musk zelf zou hiermee direct de allereerste biljonair ter wereld worden. En het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk grote fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. En dat is pijnlijk, want die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden, gesloopt moet worden of dat het veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. Dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen, de A27 Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 10 kilometer file met 25 minuten oponthoud. Er staat daar een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. De A27 Utrecht richting Gorkum, tussen Hagestein en Noorderloos duurde 20 minuten langer over. Op de A50 Arnhem richting Oss, tussen Renkum en Ravenstein ook 20 minuten oponthoud. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg, tussen Bavel en Tilburg Centrum West, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
1: Ja,
0: goed.
1: We zijn alweer bij het tweede uur van Achter Aansluiten aangekomen.
0: Jij hebt een levensverhaal te vertellen?
1: Ik heb het helemaal warm van. Want we gaan namelijk naar de Zin in een Plaat. En ik en Justin die hadden het net over, toevallig over MTV-clips.
0: Ja, tot het terugboek gaan.
1: Ja, en ik zei, ja, er was één waar ik heel erg fan van was. En ik kwam maar niet op hoe die heette. Meerdere mensen ingeschakeld, bijna 20 minuten bezig geweest. Maar ik heb hem. Mijn uitleg was ook, ja, getekende poppetjes. Ja, dan snap je natuurlijk gelijk wat ik bedoel. Maar dat is natuurlijk Move Your Feet van Junior Senior.
0: Ja, even dus door. We zijn ook uitgekomen uiteindelijk met Rock Your Body. Is het ook dus niet geweest?
1: Nee, we hebben Move Your Body, Rock Your Body. Maar blijkbaar is het gewoon Move Your Feet. Echt totaal anders, maar we hebben hem.
0: Maar geen verkeerd nummer. Dus we gaan even lekker pellet cleansen. Of in dit geval voeten cleansen met Move Your Feet.
1: Yes.

0: Ja, je luistert nog steeds naar Achteraansluiten.
1: Ja, en we hebben daarom ook nu de datum in deze hit.
0: Ja, ik vind het, het leuke is altijd als ik dit ga doen, dan merk je dat ik het heb gedaan. Omdat we niet naar 2 of 3 jaar geleden gaan, maar vaak wel verder terug in de tijd.
1: Klein beetje.
0: Want we gaan nu zelfs, wat voor jou ook lang geleden is, naar 1970. Op 12 juni is namelijk Lola uitgekomen van The Kinks. Ja, het is een van de meest iconische en herkenbare popnummers die ooit geschreven is. De hit gaat over een ontmoeting.
1: Het gaat over een ontmoeting.
0: Ja, in een club in Soho. En dat werd destijds gewaagd met de tekst. En hij is ook nog geboycott. Ja. Maar misschien herken je dit wel. Want er is dus een Nederlandse soort, noem je dat een carnavalsband, denk ik. Die heeft dit nummer ook soort van gesampled.
1: Ja. En dat je hem inderdaad in een Hoenpapa nummer terugkomt.
0: Ja, het is niet echt Hoenpapa, maar het is wel Hoenpapa.
1: Ja, ja, precies.
0: Ik vind het een beetje moeilijk, want het is niet normaal deze dag, maar het is ook net geen carnaval. Het zit een beetje tussen. Het is de tekst wel, maar het melodietje niet.
1: Dat noemen we feestmuziek.
0: Ja, ja.
1: Ja, het is geen Gerrit Joling, hè, die het heeft gejat.
0: Nee.
1: Okay.
0: Wie het wel waren, dat weet ik heel erg gezegd ook niet.
1: Ik denk, als ik het hoor, dat ik het heus wel gelijk connectie maak. Ja. Maar, we gaan nu lekker naar het origineel luisteren. Ja, allemaal. Niet het complete origineel.
0: Nee.
1: 2020 remaster.
0: Ja, want anders word je het...
1: We gaan naar Lola van de Kinks.

0: Diepe zucht. Zo erg valt er wel mee.
1: Ja. Sorry.
0: Je doet net of je een kilo zand in je broek mee loopt smokkelen.
1: Ja, er is dus gewoon iemand, jongens, even. Er is dus een toerist die heeft vanuit Frankrijk geprobeerd 40 kilo zand mee te smokkelen. Ik denk dat hij een eigen strand aan huis wil bouwen.
0: Ik denk het.
1: Maar hij riskeert een boete hiervan voor 3000 euro.
0: Voor zand? Het zijn hele zware zandzakken.
1: Ja, 3000. Sorry, ik moet even tellen.
0: Ze zijn hele dure zandzakken in ieder geval.
1: Nou, ik vind het gewoon... Oké, ten eerste waarom, wat, hoe? En 3000 euro is denk ik dan best weinig, want het is heel veel. Snap je wat ik bedoel?
0: Ik denk dat het 3000 euro is, omdat dat omdat er extra kosten zijn voor je bagage in te laden.
1: Ja, maar het is dus illegaal, hè?
0: Ja, ik weet het.
1: Dus ik zou denken, oh, dat is wel meer. Maar misschien krijgt hij ook nog opruimkosten erbij. Maar 40 kilo. Ik denk dat deze persoon of het me meer heeft moeten tillen of echt supersterk is. En
0: 40 kilo te dragen,
1: ja. Ja, maar 40 kilo zand. Denk jij dat dat in een grote koffer past? Want ik denk het niet.
0: Het is een zandzak, hoor. Dat valt best wel mee. Past prima aan de zand.
1: Zo'n zak aarde. Dat is 25 kilo.
0: Ja.
1: Dat keer bijna 2.
0: Ja. Dat past in een koffer, hoor.
1: Ja?
0: Ja. Ik, in de sportschool heb je 50 kilo zandzakken. Die zijn prima te dragen in je koffer. Kun je vertellen?
1: Ik krijg niet eens 10 kilo omhoog.
0: 50 kilo is ook wel redelijk moeilijk, hoor. Maar op een gegeven moment, als je het vaak goed doet en de goede techniek gebruikt, kan je hem op je schouder gooien.
1: Ja. Maar ik heb nog iets ander leuk nieuwtje.
0: Oh.
1: Want voor als je het hebt gemist, volgende week zondag is het Vaderdag.
0: Vaderdag.
1: Yay! En daarom hebben wij weer bij Gulpa Radio een superleuke winactie staan. Op onze Instagram. En meedoen is heel simpel. Je moet ons volgen op Instagram en commenten onder de post waarom jullie dit willen winnen. Er zijn 2 winnaars. En dan denk je vast, oh Danique, wat kan je winnen? Nou, je kan dus een waardebon winnen. Om voor Vaderdag, dus hoeft niet op Vaderdag, maar voor Vaderdag, ergens wat te gaan drinken, een borreltje of iets.
0: Hapje, drankje.
1: Ja, dat doet natuurlijk niet alleen voor je vader te zijn, ook voor je verzorger, je misschien je oom of je broer die je vader is. Of je
0: vaderfiguur.
1: Ja, gewoon je vaderfiguur. Dat is best breed namelijk.
0: Ja.
1: En,
0: iedereen kan een vader zijn van iemand anders.
1: Ja, en niet stiekem zelf gebruiken, hè? Met je vrienden. Nee, dus check dat vooral even. Want volgende week vrijdag maken wij in de live show bekend wie er wint. Laat ook weten dus waarom je wilt winnen. En we gaan loten. Dus het maakt niet uit wat je verhaaltje is. Iedereen maakt evenveel kans. Dat vind ik wel altijd belangrijk om te zeggen. Dat het echt random is. Ja. Maar we gaan alweer bijna naar het verkeer.
0: Ja, maar we gaan eerst nog even een stop maken.
1: Oh?
0: Met sterrenstof.
1: Oh, lekker.
0: Van de jeugd van tegenwoordig.
1: Yes.

Dit is Anneke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen zijn de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Waardenburg, 9 kilometer file met 40 minuten oponthoud. Staat er een kapotte auto en twee rijstroken zijn hier dicht. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht gebeurde een ongeluk. We zijn er nu bezig met opruimwerkzaamheden. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en moet je rekenen op 20 minuten vertraging. Daardoor is het ook druk op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder heb je nog 20 minuten oponthoud. En tot slot de A27, Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond een half uur extra reistijd. Daar staat een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Oh, ja, oh.
1: Ja, hallo.
0: Hi. Ja, wij gaan niet weg, hoor.
1: Nee, wij gaan zeker niet weg.
0: Nee, want Wendels is bevallen. Nee, achteraansluiten. Oh, jongens, help.
1: Jij bent wel heel ver overal nergens in je hoofd.
0: Sorry, ik heb deze week 5 ochtendshows gehad. Dus vallen en opstaan zit heel erg in mijn systeem nu. Want in het begin van de week zei ik elke keer achteraansluiten. Bij vallen, opstaan. Nou, kan gebeuren. Ja.
1: Nee, het is Flashback Friday. Oftewel, we gaan even kijken naar vandaag. In ieder geval, vandaag kijken we even naar de rest van de week.
0: Oh.
1: Wat er eigenlijk uitgesprongen, wat heel leuk is. Gewoon even een blij moment.
0: Ja, of iets bijzonders. Wat heb jij deze week meegemaakt wat jij wilt delen?
1: Ik heb eindelijk weer een concertticket gekocht.
0: Ja. En hoe lang is het geleden dat je dat voor het laatst hebt gedaan?
1: Ik denk dat het de laatste keer 2022 is geweest.
0: Dus 4 jaar.
1: Ja.
0: En waar ga je heen?
1: Ik ga naar Sabaton.
0: En voor de mensen die dat niet kennen, wat is dat?
1: Rock. Gefocust op geschiedenismomenten.
0: Oh, dus interessant.
1: Ja, dus het is rock met cultuur. Het is metal.
0: En waar komt de band vandaan?
1: Waar ze vandaan komen, volgens mij Zweden.
0: Oh, ja, dat is wel vaak, hè, met dat soort bands. Dat ze...
1: Ja. Ik weet niet
0: of uit vage uit een vage stad, zo, Nederland.
1: Nee, die komen ergens in ieder geval of Duitsland of Zweden. Eén van de twee. Volgens mij Zweden, ja.
0: Dat vind ik wel of heel ver uit elkaar liggen.
1: Zo, Zweden en Duitsland zitten heel dicht bij elkaar.
0: Dat ligt blijkbaar heel erg dicht bij elkaar. Ik heb geen idee, sorry. Mijn top is niet zo.
1: Nee, maar ik ga lekker dus in volgend jaar, januari, maar april... lekker naar Sabaton.
0: Oh, lekker.
1: In Rotterdam.
0: Wauw.
1: En jij?
0: Ja, voor mij is het heel positief. Want ik heb van de week mijn laatste officiële stagedag hier gehad. En daar ben ik heel blij mee. Want dat betekent dat ik...
1: Van mij af ben.
0: Nee, want ik blijf hier. Jullie zijn al lang niet van me af. Maar wat wel betekent dat ik binnenkort... Als het goed is... Mijn diploma heb.
1: Ik hoop het.
0: Ik hoop het ook. Ja, jongens, er is geen kans dat ik het niet haal, daar niet van. Maar het is gewoon spannend toch. Dat er niet ineens iets tegenvalt. Dat is denk ik wel mijn hoogtepunt. En ik weet niet. Verder heb ik niet echt iets niet bijzonders of zo meegemaakt.
1: Ah ja, hoeft niet altijd heel veel druk te zijn. Maar nee. Gewoon lekker focussen. Ook maar net hoe groot of klein die dingen zijn.
0: Ja, dat is ook wel
1: focus fijn. Gewoon vandaag even op die leuke momenten die je hebt gehad deze week.
0: Ja.
1: Dan kan je altijd nog 50 manieren zeggen om vaarwel te zeggen.
0: Oeh, dat is ook een goeie.
1: Ja, toch?

0: Ja.
1: Ja.
0: En spreken over dingen achterlaten?
1: Ja, we gaan nu naar mijn favoriete rubriek van de week. Yay! Namelijk de irritatie van de week. Ook wel, wat mag er weg? Ook wel...
0: Wat laat je achter?
1: Klagen.
0: Ja, ik wil zeggen, wat laat je achter deze week?
1: Nou, ik wil eerst jou nou horen.
0: Mijne?
1: Ja, wat laat jij nou achter?
0: Ik hoop de maagpijn die ik heb gehad de hele week.
1: En door.
0: Nee, ik hoop gewoon lekker dat het niet te warm wordt. Dit weer van deze week hoop ik lekker achter te laten.
1: Nee.
0: Ik wel.
1: Dat kan je vertellen. Dat is niet.
0: Ja, dat is wel.
1: Ja.
0: We hebben heel veel regen gehad.
1: Ja.
0: Liever niet.
1: Nee.
0: En jij?
1: Moet toch nog even nadenken. Want ik heb altijd zoveel.
0: Heel veel problemen.
1: Ja. Ik denk sowieso. Heel warm weer. Dat wil ik achterlaten. En ik weet dat ik mensen hier heel boos mee kan maken. Maar ik vind 24 graden warm genoeg.
0: Klopt.
1: Ja. Waar ik me ook aan irriteer...
0: Examenstress? Lekker achterlaten?
1: Ja, ook. Waar irriteer me niet meer? Ik irriteer me aan zoveel dingen dat ik het soms gewoon niet weet. Weet je, vorige keer had ik al een keer benoemd... de knop van de televisie, afstandsbediening, die klikt. Ja. Maar waar ik dus nu ook achter ben... is dat als er heel veel mensen zijn... die achter een computer werken... met een muis, een toetsenbord...
0: Ja.
1: Oh, kippenvel. Zoveel...
0: Ja, maar normaal is het ook mechanische toetsenbord. Die zijn nog
1: weet
0: erger.
1: Weet ik veel, gewoon een toetsenbord.
0: Ja, mechanische zijn nog luider.
1: Klik. Gewoon zo'n klik. Dat zo... Ja, dat...
0: Of lange nagels. Erbij.
1: Weet je wat ik maar ook... Dit is ook een hele mm-hmm. hele grote irritatie voor mij. Mm-hmm. Bijvoorbeeld bij toetsen en examens... die er wel al voorbij zijn voor de meesten... Mm-hmm. Dat je dan in een heel stil ruimte zit. Maar ik hoor dan heel hard in mijn oor... pennen over papier gaan. En dan bedoel ik niet dat gekras, maar gewoon normaal schrijven.
0: Ja, schrijven, ja.
1: En ik hoor dat dan heel hard, terwijl de meeste mensen sluiten zich daarvan af. Maar ik vind dat zo'n irritant geluid.
0: Ja, ik vind dat wel relaxend.
1: Ik ga niet heel erg goed op sommige geluiden.
0: Fair enough.
1: En net als watjes. Zo krijg ik het wel. Als je dat uit elkaar trekt, oh, dat piept. Ew.
0: Ik wil één ding zelf nog achterlaten.
1: Nou.
0: En dat is docenten die rondlopen tijdens je toets. En dan bij jou stoppen. Rondkijken.
1: En dan
0: zeggen... Lees de vraag wel goed, hè, jongens?
1: Ja, of dat ze dan zo over je schouder meekijken. En dan kijk je om en dan zie je een bepaalde blik. En ze zeggen niks. En dat je nou denkt van... Ben je nou met me aan het fokken? En wil je denken dat ik het fout heb? Of heb ik het echt fout? En dan ga ik ook nog zo... Oké, sorry, niet elke docent, hè. Maar sommige. Dan draai ik ook nog zo'n koffiemalm erbij. Oh.
0: Altijd wiskunde.
1: Ja, ik heb maar 1 jaar wiskunde gehad, dus ik kan daar niet over.
0: Mijn wiskundedocent die rook of hij had koffie op, of het was aarde. Het rook in ieder geval niet fijn.
1: Nee, maar luister, niet alle docenten, want we hebben ook echt top docenten. En soms kom je ze later in je leven ook nog tegen. Ja, dat is wel ja, maar dat is echt. En dan kennen ze je na 8 jaar nog en dat ik denk, hoe ken je mij nog? Maar blijkbaar heb ik dus indruk gemaakt.
0: Ik ben zelf 7 jaar later een docent tegengekomen in het winkelcentrum.
1: En ja.
0: Van...
1: Vorige keer kwam ik er dus ook een tegen. En, ja, dat was 3 jaar nadat ik mijn diploma had gehaald. Ja, dus dit jaar nog. En toen zei ik ook meneer met zijn achternaam. Mm-hmm. Terwijl ik denk, het is helemaal geen docent meer. Ik kan gewoon zijn voornaam zeggen als ik wil.
0: Wat is zijn voornaam? Ja, dat weet je niet meer.
1: Ja, dat weet ik nog wel, maar dat ga ik niet zeggen. Maar toen zei ik ook meneer. En toen dacht ik, wow, ik ben jouw leerling niet meer. Het is nu gewoon een soort van legaal om jouw naam te zeggen. Maar dat voelt heel niet legaal om te doen. Dat je toch iemand, ja.
0: Ik heb een laboratoriumonderzoek gedaan natuurlijk. En heel veel school ermee. En daar had je ook labassistenten. Maar dat waren ook steeds docenten. Maar dan werd altijd gezegd, noem me maar Jasper. Maar op een gegeven moment waren er 2 die heetten Jasper.
1: Oh.
0: Dus we hadden Jasper en Jasper 2.
1: Ja, wie dan nummer 2 is, dat is vaak niet positief, hè?
0: Nee, dat was prima positief.
1: Oh.
0: Want het was gewoon de langere. Dat was nummer 2. Uiteindelijk was het de Daltons. Zegt jou niks?
1: Jawel, tuurlijk wel. Okay, die boefjes met de real geel zwart geruite jas. Shirt. Ja, tuurlijk.
0: Die 4. Op een rij. Lucky Luke. Ja, ja.
1: Ja, hallo. Want er zit ook een restaurant hier in de buurt.
0: Nou.
1: Anyway.
0: Nu dat gezegd heb, ben ik best wel weer een beetje positiever naar de jeugd van tegenwoordig.
1: Ja, tuurlijk. Heb jij nou nog irritaties? Laat het snel nog weten. Want wij gaan zo alweer afscheid van jullie nemen.
0: En daarom ga ik dus nu even nog Smash Mouth draaien met I'm a Believer.
1: Wow.

0: Ja, en ik zie nu toevallig een berichtje nog binnenkomen, die ik nog even heel snel wil behandelen. Namelijk dat er wordt geroepen dat de neppe Shakira op het WK stond. Ja, dit klopt dus half. Want wat is er dus gebeurd? Shakira die ging optreden met Dai Dai. Nou, weet je, dat ik denk dat iedereen dus dat nummer wel kent.
1: Ja.
0: Maar wat bleek? Ze stond gewoon te playbacken. En het is ook niet een achtergrondbandje. Nee, ze stond te playbacken. Want je ziet haar dus ook dansen. Dan gaat de microfoon weg, haar mond beweegt niet eens. En je hoort op dezelfde manier nog steeds de zang. Dus het is ook niet, weet je, dat je hoort verschil. Het is dus gewoon echt niet eens een achtergrondbandje, maar gewoon echt geplaybacked.
1: Dan denk je dat ze niet mocht van FIFA?
0: Nou, ik denk doordat er bepaalde noten in zitten, dat het moeilijk is. Want Shakira is niet iemand die zomaar playbackt. Heel soms, maar eigenlijk bijna niet. Dus ik denk dat inderdaad uit veiligheid voor valse noten en een hele grote, hoe zeg je dat, meme daarvan maken, dat ze dat hebben gedaan. Want sommige artiesten hebben wel live gezongen. Dus ik denk dat ze hebben gekeken naar de...
1: Ik denk heel eerlijk, nou, überhaupt deze hele WK is al een grap.
0: Ze willen het voorkomen dat het nog grotere grap wordt, waardoor inderdaad. Het dus nu nog grotere grap is geworden.
1: Inderdaad.
0: Nou ja,
1: maar
0: kan gebeuren.
1: Wat geen grote grap is, het is bijna weekend.
0: Voor sommigen, hè?
1: Voor sommigen.
0: Sommige mensen moeten wel doorwerken. Ah.
1: Oh. Ja. Maar wij gaan er wel vandoor.
0: Ja, blijf vooral lekker hangen, want we gaan zo naar Freaky Freaky Friday met Justin.
1: Ja, nou, ja, nee.
0: Je niet meer zijn geklets te horen, want hij gaat plaatje na plaatje na plaatje draaien.
1: Inderdaad.
0: Dan zijn we volgende week weer bij jou terug. Dan hebben we ook een nieuwe powerplaatkanshebbers. Dan hebben we weer van alles op de week staan. Dus wees er weer bij.
1: Geen reden om je radio dus uit te zetten.
0: Nee.
1: Ons hoor je heus nog wel ergens anders.
0: Altijd.
1: Altijd overal.
0: Ja.
1: We wensen je in ieder geval een hele fijne middag. Rij voorzichtig. Geniet van het weer zover het mogelijk is.
0: Ja, en kom lekker tot rust. Of juist niet.
1: Of niet.
0: Zoek het uit.
1: Een hele fijne dag nog.
0: Nou, doe je.

0: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Netbeheer De Leander zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een gasexplosie, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ondertussen wordt er nog in het gebouw gezocht naar slachtoffers en ze zijn met een grote kraan al begonnen met de sloop. Bij de klap raakten zeker 7 mensen gewond. Dat waren sporters, maar ook mensen die toevallig net voorbij liepen. Het volwassen slachtoffer van het vreselijke ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Brande in Axel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. Ze was als begeleider mee op schoolkamp met groep 8 en kwam samen met 3 kinderen om het leven. Het ging mis toen een auto met hoge snelheid uit de bocht vloog en op het naastgelegen fietspad op hen inreed. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Persische Golf. Door dat conflict zijn de energieprijzen flink gestegen, waardoor mensen hun geld liever in de zak houden. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede verhoord in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Hij vertelde daar dat het Catshuisoverleg, waar ministers en topambtenaren informeel praten over mogelijke maatregelen, destijds spontaan is ontstaan. Volgens Rutte gaf dit overleg juist de ruimte om in die crisisperiode rustig te bespreken waar ze mee te maken kregen, zonder de directe druk dat er meteen een officieel besluit genomen moest worden. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. Dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.

0: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. De 19-jarige man uit Hulst die gisteren werd opgepakt na het ongeluk in Vogelwaarde is de bestuurder van de auto. Het Openbaar Ministerie laat weten dat hij voorlopig vast blijft zitten. Hoe het drama precies heeft kunnen gebeuren is nog steeds niet duidelijk. Het OM kan ook niet zeggen of de bestuurder onder invloed was. Er is een groot onderzoek gestart naar de toedracht. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven toen de auto met hoge snelheid op hen inreed. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Persische Golf. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede verhoord in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Hij vertelde daar dat het Catshuisoverleg, waar ministers en topambtenaren informeel praten over mogelijke maatregelen, destijds spontaan is ontstaan. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. En dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.

0: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeide, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste dagelijkse files zijn nu snel aan het oplossen of worden in ieder geval korter. Maar dat is niet overal het geval. Wat nog altijd druk is, zijn de wegen naar het zuiden vanuit Utrecht. Zoals de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel doe je nog een half uur langer over. Hetzelfde geldt voor de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Tussen Lexmond en Werkendam voor de brug bij Gorkum nog 20 minuten vertraging. Dan problemen in het noorden van het land. Als eerste op de A7 van Den Oever naar Heerenveen. Op de afsluitdijk bij Koornwerderstand staat een auto met pech. De vertraging is 1 kwartier. Veel oponthoud op de A7 van Groningen naar Heerenveen. Bij Tjallebert is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 3 kwartier. En tenslotte valt ook op de A50 Arnhem richting Os voor knooppunt Ewijk een ongeluk. 2 rijstroken dicht. Vertraging 20 minuten. En tenslotte de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 staat 5 kilometer file en dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: My name is Bob and I approve this message.

0: AZ Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Oud-premier Mark Rutte wordt vandaag gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van de overleggen die destijds in het Catshuis en het torentje werden gehouden zijn geen notulen gemaakt. Volgens Rutte was dat niet per se een bewust besluit, maar simpelweg de standaardprocedure. Bij dit soort informele overleggen werden nooit notulen bijgehouden, zegt Rutte. Maar dat antwoord leidt tot grote frustratie bij commissielid Anne-Lotte Lammers. Zij benadrukt dat het hier wel ging om de aanpak van een enorme crisis en niet om een alledaags informeel gesprek. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er momenteel geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Dat meldt de NS. ProRail verwacht dat de problemen rond 7:15 opgelost zijn en dat de treinen dan weer volgens de normale dienstregeling kunnen rijden. De veiligheidsregio heeft bevestigd dat de brand intussen onder controle is. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. En de politie heeft de man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belske. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4:00 middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van 1000 miljard dollar... dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel van SpaceX schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog... waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. Hierdoor is Musk in zijn eentje nu rijker dan de armste 46% van de hele wereldbevolking samen. En dat is een groep van zo'n 3,8 miljard mensen. 10 wadlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot hun middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Vorige maand moesten bij Ameland ook al een groep wadlopers worden gered. Een 33-jarige man uit Veenendaal is vrijgesproken van ontucht met twee voormalige cliënten. De man werkte 2,5 jaar op een woongroep in Druten voor mensen met een verstandelijke beperking, dat meldt Omroep Gelderland. Volgens justitie had de zorgbegeleider in die periode misbruik gemaakt van twee kwetsbare vrouwen. De officier van justitie eiste daarom een gevangenisstraf van 30 maanden en een beroepsverbod van 5 jaar. Maar de rechtbank kwam tot de conclusie dat er te weinig wettig en overtuigend bewijs is en heeft de man vrijgesproken. En de politie heeft de man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als de allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van 1000 miljard dollar dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog, waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. 10 watlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot hun middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Vorige maand moesten bij Ameland ook al een groep watlopers worden gered. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Betaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel, maar ontkent alle beschuldigingen. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. Een Nederlandse vrouw is vanochtend overleden bij een verkeersongeval op de B56 in het Duitse Zelfkant, vlak over de grens bij Sittard. Haar auto kwam in botsing met een tegemoetkomende vrachtwagen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond en de weg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek door de politie. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Betaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel, maar ontkent alle beschuldigingen. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. Een Nederlandse vrouw is vanochtend overleden bij een verkeersongeval op de B56 in de Duitse Zelfkant, vlak over de grens bij Sittard. Haar auto kwam in botsing met een tegemoetkomende vrachtwagen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond en de weg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek door de politie. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

er ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen, dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen,

0: De nacht is van Girl Power.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter?

0: Het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: tot diep in de late uurtjes. Dit is Girl Power.
1: Dit is een lied over een plant.

0: Het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.